Yaman. Natu atanga. Natu aebi. Yes, I'll be the future. Ingo.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, alasim.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, alasim.
2: Connected na Oslo, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TDC business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lucky.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn.

vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. In de verkeringstijd zijn er vast wederzijdse verrassingen geweest. Gewoon uit het niets een ijsje kopen, of kaartjes voor een theater- of bioscoopvoorstelling, of een bos bloemen, of een mooi poloshirt, of een reis. Je kunt van alles bedenken om jouw partner blij te maken. Vergeet ook de humor niet. Zelfspot is voor twee mensen die langer met elkaar het leven delen, tophumor. Je lacht om jezelf of om elkaar en niemand anders in de wereld die dat begrijpen kan. Luisteren naar een laftori van bijvoorbeeld Wijlen Wesje of een andere stand-up comedian mag natuurlijk ook. Het schept een ontspannen sfeer en daar kun je als paar echt van genieten. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Radio Shalom. Inspiration FM. Johan Herbert.

many overcomers.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.
1: Halleluja.

FM 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom, beste luisteraars van Radio Shalom. Mijn naam is Steven Tulp en welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. Vandaag is eigenlijk onze laatste aflevering van deze serie die we hebben gedaan in deze week. En de serie was getiteld, of is getiteld, Groeien in de relatie met God. Groeien in de relatie, in een relatie met God. En vandaag willen we het eigenlijk een beetje afronden. We hebben een aantal belangrijke lessen geleerd in de afgelopen dagen. We hebben een reality check van onszelf gedaan. Eigenlijk de Bijbel heeft ons die reality check gegeven. En we konden onze eigen geestelijke toestand toetsen daaraan. We zien eigenlijk dat Christus ons een waarschuwing heeft gegeven, dat we ons kunnen bekeren en dat we eigenlijk ook beloond kunnen worden als we uiteindelijk overwinnen. We hebben verder gezien dat we moeten volhouden, ja, moeten volharden in het blijven, in Christus. En dat lijkt misschien een van de grootste uitdagingen die we hebben als christenen. En we zien ook dat de Heilige Geest fungeert als het sap bij plantjes. Zonder het sap, ja, die de wortels, die vanuit de wortels, vanuit de grond in de wortels door de plant gaan, kunnen wij geen vrucht dragen. Zo, de Heilige Geest is essentieel in de groei die we willen meemaken in onze relatie met God. En vandaag gaan we een beetje afronden. We gaan een paar vragen stellen. Ik zal een paar vragen stellen. U mag ze zelf beantwoorden. Ik zal zoveel als mogelijk mijn antwoorden delen met u. Zodat u ook daaruit kan leren. En ja, zeker ook God vragen om een eigen persoonlijke ervaring met hem te hebben. Zo, ik wil u vragen om eerbiedig te zijn, zodat we God ook kunnen vragen om ons hierin te leiden in de korte overdenking van vandaag. Vader, dank u wel, Heere, dat u ons geleid heeft tot zover. Dank u wel, Heere, dat we bijzondere onderwerpen mochten bespreken, dat het ons mag helpen, o Heere, om inderdaad te blijven groeien in de relatie met u. En ik bid, Heere, dat u ons mag helpen om onze relatie met u als prioriteit te stellen in ons leven. Wees u ook met ons vandaag. Leidt u ons veilig. Als we in het verkeer zijn, mogen u zelf het stuur onder controle nemen. En als we in onze huiskamer of woonkamer luisteren, mogen uw aanwezigheid natuurlijk gevoeld worden in elke plek, op elke plek waar we ons bevinden. In Jezus' naam. Amen. Nou, voordat we geboren waren, hield God al van ons. Hij had een plan om ons te leren kennen en dat wij hem zouden leren kennen. Hij zoekt ons op als een goede herder en nodigt ons uit elke dag in hem te blijven. We hoeven er alleen maar voor te kiezen op hem te reageren en onze ellende en Laodiceese toestand in te ruilen voor zijn goede gaven. Net als de langzame groei van de takken van een wijnstok, kan onze relatie met God langzaam groeien of tot uitbarsting komen als gevolg van de broodnodige regen. Ongeacht het tempo waarin we groeien en de overvloed aan vruchten die in ons leven worden geproduceerd, hebben we dagelijks sap of de Heilige Geest nodig om ervoor te zorgen dat we verbonden blijven met Jezus. In Christus blijven wil zeggen steeds zijn geest ontvangen. Een leven leiden van onvoorwaardelijke overgave aan zijn dienst. De verbinding tussen de mens en zijn God moet voortdurend open zijn. Zoals de rank van de wijnstok steeds haar sappen onttrekt aan de wijnstok, moeten wij ons vastklemmen aan Jezus en in geloof de kracht en volmaaktheid van zijn karakter ontvangen. Hoe kan het droge, losse, jonge boompje één worden met de moederplant van de wijnstok? Hoe kan hij deel krijgen aan het leven van de voeding van de levende wijnstok? Alleen door in de wijnstok geënt te worden, door in de nauwst mogelijke relatie gebracht te worden, vezel voor vezel, ader voor ader. Houd de twijg zich vast aan de levengevende wijnstok, totdat het leven van de wijnstok één wordt met de tak en de tak vruchten voortbrengt als die van de wijnstok. Geweldige overdenking, hè? Ja, als we in Christus willen blijven, betekent het dat we steeds zijn Heilige Geest moeten ontvangen. Dat is een leven leiden van onvoorwaardelijke overgave aan zijn dienst. Ja? Onze verbinding tussen God en de mens moet voortdurend open zijn. De rank van de wijnstok moet steeds haar sappen onttrekken aan de wijnstok. Zo, we moeten dus verbonden blijven aan de wijnstok. Nou, enkele vragen die misschien u kunnen helpen, mij kunnen helpen, om te zien

een periode gehad in mijn leven waarbij ik eigenlijk helemaal low was. Ik ben ongeveer 7 maanden. Ik was eigenlijk teleurgesteld in hoe mijn leven ging. Nadat ik een geweldige gelegenheid heb gekregen om voor 2 maanden in India te studeren. Toen ik terugkwam naar Suriname, dacht ik dat ik de manager moest zijn van Suriname. Omdat ik zoveel had gezien in India, dat op een geweldige manier zou kunnen werken in Suriname. En ja, ik ervoer alsof ik die veranderingen zou moeten brengen. Maar natuurlijk, één persoon kan nooit die verandering brengen. En ja, ik was teleurgesteld in het feit dat ik dat niet kon doen op mijn eentje. En ik ging dus in een depressie, waardoor ik eigenlijk helemaal geen zin had in niets doen. En zo had ik ook geen zin meer om naar de kerk te gaan. En voor 7 maanden lang wilde ik niks van God weten. Ik las de Bijbel niet. Ik bad niet. Ik was helemaal eigenlijk low geworden. Of ja, eigenlijk koud. Helemaal koud geworden. Maar ja, ik dank God voor mijn medebroeders en zusters die nooit aan mij hebben opgegeven. En na een periode kwamen ze op bezoek. Ik wilde natuurlijk geen mensen ontmoeten en zo. Maar de Heer heeft het zo geleid dat ik toch op een uitnodiging ben ingegaan om weer naar de kerk te gaan. En toen ik terugging naar de kerk, kreeg ik een kaartje. Een kaartje met een Bijbeltekst erop. En dat was de tekst in Jeremia hoofdstuk 29 vers 11. En deze tekst heeft zo'n impact in mijn leven gemaakt. Dat ik eigenlijk alles weer heb opgepakt. Dat ik terugging naar de kerk. Dat ik weer betrokken raakte in de kerk. Dat ik mijn relatie met God weer verstevigde. En dat ik zei, Heere, ik ben moe om te strijden. Neem over. En sinds ik dat bad, heeft God toen overgenomen in mijn leven. En ik kreeg natuurlijk weer hoop vanwege deze tekst die zo toepasselijk was en zo tot me gesproken heeft. Jeremia hoofdstuk 29 vers 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Zo de eerste paar teksten, want ik dacht dat, ik had geen perspectief meer in de toekomst. Maar toen ik deze tekst las, het had natuurlijk betrekking op de ballingen, de Hebreeuwse ballingen in Babel, de Joodse ballingen in Babel. Ze zouden natuurlijk 70 jaar in ballingschap zijn. En toch geeft God ze deze boodschap van hoop. Dat hij gedachten heeft van vrede en niet van onheil. Zo. Ik dacht van, God is nog steeds geïnteresseerd in mij en in mijn toekomst. En zo. Zo begon ik weer mijn relatie met God. En ik dank God voor deze gelegenheid. Zo, we kunnen soms in een Laodiceese geestelijke situatie terechtkomen.
maar dank God.

0: hy altyd de gelegenheid creëert dat we terug mogen komen bij hem. Zo, die momenten moeten we niet voorbij laten gaan, maar moeten we zien als een handreiking van God om ons weer in de reddende staat te krijgen. Ja? Nou, hoe vaak bidt u om de Heilige Geest? Wat zou er kunnen veranderen als we iedere dag de Heilige Geest in ons leven ontvangen? Ja, zoals we hebben gezien is de Heilige Geest, als het fungeert als het sap in planten. En het sap is zo belangrijk. Zonder die ingrediënten die het plant nodig heeft, die door de wortels naar het plant gaan, kan de plant niet groeien. Zo ook in ons geestelijk leven denk ik dat we bewuster moeten zijn van de rol van de Heilige Geest in ons leven. Ja, het is niet per se om een gevoel van extase te hebben, maar de Heilige Geest dat de Heilige Geest helemaal controle van ons heeft. Ja? Het is hoeveel wij van de Heilige Geest hebben. Ja, zo, hoeveel van ons hebben we aan de Heilige Geest gegeven, hoeveel van ons hebben we aan de Heilige Geest gegeven om te controleren. Zo, elke dag moeten we vragen om de Heilige Geest, want God wil het zo graag aan ons geven, maar juist, we vragen dat niet. We vragen meestal naar misschien materiële zaken. Maar God wil ons de Heilige Geest geven. Want als we dat hebben, geliefde, zullen we geen tekort hebben aan niets. Oké. Wees openhartig en pijnlijk eerlijk tegen jezelf over je relatie met God. Welke bewuste keuzes moet je maken om de hechte relatie met God te krijgen die jij graag wil, maar die jij nu in de weg staat? Kijk heel kritisch naar jezelf. Waar gaat alle tijd in zitten? Zijn er zaken in ons leven die eigenlijk minder belangrijk zijn, maar we besteden zoveel tijd eraan? Hoe kunnen we dat reorganiseren? Hoe kan je dat reorganiseren zodat de tijd die God ons gegeven heeft, dat we dat beter inzetten, beter gebruiken om te groeien in Christus? Nou, voordat we kunnen beginnen te groeien in een relatie met God, moeten we eerst stilstaan bij hoe onze huidige relatie met hem is. Als die Laodicees is, of als onze takken niet bloeien, dan heeft Jezus de perfecte oplossing voor onze geestelijke toestand. En dat is in hem blijven. In hem blijven. Mogen het ons helpen, beste luisteraars. Ik heb het voorrecht gehad om zeven korte overdenkingen met u te doen over het thema groeien in een relatie met God. En ik hoop dat u handvaten heeft gekregen om uw relatie met God te versterken. Als u misschien alles bent vergeten wat ik heb gezegd, vergeet dit niet. Laten wij in Christus blijven. Johannes hoofdstuk 15 kunt u weer gaan lezen. Laten we in Christus blijven. Als we in hem blijven, als we in de wijnstok blijven, dan zullen wij als ranken vrucht kunnen dragen. Mogen God ons helpen om in een groeiende relatie met hem te blijven. En mogen het zo zijn dat we dagelijks bidden om de Heilige Geest. Om ons te troosten. om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, om ons te leiden naar de volle waarheid en om ons te helpen om geestelijk onderscheidingsvermogen te hebben. We danken God dat Hij het initiatief neemt om van ons te houden en mogen onze reactie een reactie van liefde terug zijn naar Hem. Dank u wel dat u wilde luisteren en dat u altijd afgestemd bent geweest op Radio Shalom om naar een goed begin te luisteren. En het goed begin, hoop ik, is reeds begonnen om uw relatie met God te versterken. Laat ons bidden, Heren. We zijn aan het eind gekomen, o God, van een bijzondere serie lezingen die we hebben gehad in de afgelopen week met het thema groeien in de relatie met God. Ik bid, Heren, dat dit thema, dat het niet alleen zo is, Heren, dat ik het heb gepresenteerd, maar dat, dat het ook voor mij weer een herinnering is geweest om in Christus te blijven. En mogen dat ook zo zijn bij al de luisteraars. Dat ze het belang van het in Christus blijven hebben gezien. En dat we alleen kunnen blijven groeien in U als we de Heilige Geest vragen om met ons te zijn, in ons te zijn. En dat we verbonden blijven aan de wijnstok, de Heer Jezus Christus. Zegent u elk een van ons. Mogen ook aan het werk waar we zijn uitblinken. Mogen mensen Christus in ons zien, o Heer. En mogen we uw naam op de juiste manier reflecteren en representeren aan ieder met wie we in aanraking komen. Vergeef ons van ons zonde tekort, mijn God, en wees u met elk een van ons. Dat vragen wij, Heren, niet omdat we het verdienen, maar slechts uit genade. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wel, dat was het. Ik hoop dat ik heel spoedig weer in de huiskamer mag zijn met een nieuwe serie. En dan mogen God u rijkelijk blijven zegenen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM, Radio Shalom.

overcomers. I overcame. I overcame.

0: We overcame. That situation has expired.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725.

8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TeenageU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TeenageU keeping us in touch.
5: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.

0: Happy beautiful morning, geliefde. Rhapsody time, reality time. Vanmorgen hebben wij als thema, uw geest heeft een perfect geheugen. En onze thematekst is gehaald uit Job 32 vers 8. Voorwaar, er is een geest in de mens en de adem van de Almachtige geeft hem inzicht. Halleluja. Heeft u wel eens mensen horen zeggen, toen ik veel jonger was, had ik een perfect geheugen. Ik kon me alles herinneren. Maar nu ik 60 ben, herinner ik me niet meer zoveel als vroeger. U moet nooit zo praten als een christen, geliefde. Want uw geheugen zit niet in uw hersenen. U moet dit goed begrijpen, lieve mensen. Uw geheugen zit niet in uw hersenen, maar in uw geest. Uw geest heeft een perfect geheugen. Hij kan zich alles herinneren. Het verhaal dat de Heere Jezus vertelde over Lazarus en een rijke man in Lucas 16 vers 19 tot 31 bewijst dat. De Bijbel zegt dat toen Lazarus stierf, de engelen hem naar Abraham's schoot droegen. Ze droegen niet zijn lichaam, maar zijn geest. De Bijbel vertelt vervolgens dat de rijke man ook stierf, begraven werd en zijn ogen opende in de hel. Zijn lichaam lag in de aarde, maar zijn geest was bij bewustzijn in de hel. In de hel kon de rijke man zien, denken en Lazarus herkennen. Hij sprak zelf en deed verzoeken. Hij vroeg Abraham om Lazarus te sturen om water voor hem te halen. Lucas 16 vers 24. Dat zegt wel iets, hè, geliefde. Zijn hersenen waren weliswaar begraven. Maar hij had nog steeds zijn volledige geheugen. Zijn volledige bewustzijn. Zijn geest herinnerde het zich. Toen zei Abraham iets opmerkelijks. Hij zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u leidt pijn. Halleluja. Dit is in Lucas 16 vers 25, geliefde. Denk daar eens over na, lieve mensen. Hij was dood, begraven en naar de hel gegaan. Zijn hersenen bestonden niet meer, maar hem werd verteld dat hij zich alles moest herinneren. Dat betekent dat het geheugen verder reikt dan de hersenen. Het is iets van de geest, geliefde. Daarom moet u nooit zeggen, ik ben het vergeten. Nee, schrap die woorden uit uw communicatie, geliefde. De geest vergeet nooit. En u bent een geestelijk wezen. Zeg dus nooit, ik ben de laatste tijd nonchalant, vergeetachtig. Of mijn geheugen laat me in de steek. Nee, zegt u dat niet. Doe dat niet. Het maakt niet uit hoe oud u bent, geliefde. Uw geest wordt niet oud. Hij gaat niet achteruit en verliest geen vermogen. Halleluja. Uw geest is levend, alert en vol goddelijke kracht. Leef vanuit uw geest, geliefde, en geniet van zijn perfecte geheugen. Halleluja. Want u heeft de mind van Christ. Halleluja. Geliefde, we zullen samen beleiden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve vader, dank u wel dat u mij inzicht heeft geopend in de werkelijkheid en de vermogen van mijn geest. Ik functioneer vanuit mijn geest en mijn geheugen is goed, scherp en effectief. Ik heb een goed geheugen, omdat mijn geest levend en alert is. En een perfect geheugen heeft. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met deze Rhapsody van Realiteiten. En als u het opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust het thema van de dag sturen. En dat is uw geest heeft een perfect geheugen. Sturen naar 8646-446. Ik groet u, geliefde. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen met uw harten, welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsinde. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yaverechecha Adonai Vishim Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Yisa Adonai Panavelecha V'yashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef.

Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer niet in de acte, jong. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Na Sam, tante, die zat ik in om een phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Suriname.
5: Je chanterai.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
1: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is op een prijs. Dus heb je checkers, Lara? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
4: Hé, hey broer. No stress you a day. Je nou jere. Historex abo a new verfi. Verfi.
3: Hè? Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Dat is dat die.
4: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen, ba. Verfi. Na a new merk, toch? En na verfi die zie. Die you na voordelig tori, ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van ver ver. Verfi, by Historex.
5: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.

Lobile speciarche, mamme, bari, uam, bigi oli, la ina ne fukore Jesus, tire mamanteng, la ina suite, moi programma disi, for the Church of the Living God International, vi mina Bishop Alfred Mayo, en la de uam, bigi presiri, la jime, fu magdena nga yu, tire manteng, bar udina alla collega leiders, vi spiegu de, God segene u, ja, alla alla brevissima, we spiegu de dare bless you. Amen. Tide mantengo e vertrouw gado. We heb u again. Lo biwam na ina programma dis. Ma meer nog a herde dis in savisa du. Gi en savisa du na ini enen. Amen. Hallelujah. Lo biwam. Na ina bugu Lucas hoofdstuk 9 vers 46. Go met die 48 staat dit. Er kwam ook een overlegging bij hen op, wie van hen de meeste was. Maar Jezus kende de overlegging van hun hart en hij nam een kind en plaatste dat bij zich. En hij zeide tot hen, en ieder die dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En ieder die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de minste is, die is groot. Nogmaals, want wie onder u allen de minste is, die is groot. Halleluja. Dank u Jezus, want ik zeer ik kon dat in die zippel. Lobiwan, terwijl maar betakken dat in zo kring kring. En a praxeri sa kona de na suma sa de amoro principal wang, amoro belangrijk wang. Toch, soort van ding, lobby wang, sa de moro invloed, de moro van belang, gire ala. Oh, wat een mooie vraag. En overlegging. Ja, en gedachtegang. En daarom wil ik naar jullie te lobby wang. Abrapistori dis, wie onder ons is de meester? Of suma abimoro invloed en suma de moro belangrijk na wie mindri. Na ini abuku Marcus lebih wan wesi eigenlijk de schriftstelling toch masra etak nga den bakama finjaso. De Bijbel zegt in Marcus 10 vers 35 en Jacobus en Johannes de twee zonen van Zebedeus kwamen tot hem en zeiden tot hem, meester, wij willen wel dat gij ons deed wat wij u zullen vragen. Wanneer doet je wie zijn wat actie? Hij zeide tot hen, wat wilt gij dat ik u doen zal? Hij zeide tot hem, geef ons dat wij een aan uw rechterzijde en de andere aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid. Libis malubiwang. Ja, we abigado van oude voor jepiwi. Voor u lezen we van set vitori. En in a set vitori lubiwang gaat het om ons, wie en wan ko. Na voorgrond, we wan wan boom positie, we wan boom pressie, vitori mo seti. Van ons, zo lezen dan ga de wan, sa de cross bay voor wie. En daarbij in het ding den trouwen. De toebrader is gewoon naar Jezus, de accent dat doe je wie, grantang we beg je, savi sa actie je, masra dat is savi wani. De dat is masra, meka de zo, dat die wan voor wie, is gewoon naar je letter aan u zei, a trouwen naar crypto aan u zei, te, je zat in je glory fassie. Ja? Dan loop je wan, masra, tegen den tak den stap sa de actie. Ben nog, sabi, je weet niet wat gij vraagt. Lobiwang, en dan zien wij ook als we verder lezen. De Bijbel zegt in vers 41 voor Asrevi Boeku, Marcus 10, die den 10 jaren dat hij, den tegen Johannes, nanga Jacobus kwalijk. Toen de 10 dit hoorde, begonnen zij het Jacobus en Johannes kwalijk te nemen. En Jezus riep hen tot zich en zeide tot hen, gij weet dat zij
die regeerders der volken heden, heerschappij over hen voeren en hun rijksgrootte oefenen, macht over hen. Zo is het echter onder u niet. Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal alle slaaf zijn. Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Halleluja. Lobby is Jezus drapen. Je legt wie uit. Je legt de discipelen uit. Als Mariwan Bigi onder de trawang, moet je adinari voor de trawang. En want die op moro invloed, en dat je moet dienen. Toch? In je den trawang, je moet zo. Dit is slaapschrijving. Toch heb je want de eerste. Het omgekeerde van wat de mensen denken. Een omgekeerde moest dat gewoon tappen denk je. Want die biggie, oh, die heeft invloed dat alles maar moet boeien geven. Dat alles maar moet doen aan je. De Heer je zegt nee. Je moet doen aan je sma. Ja, je want biggie, je want doen aan militaan hoe zei je. Of. Op neem, dat zal je moeten dienen. Ja, dienen en dienen en dienen. Lop je wel, maar het gaat erom dat we leven in een gewoon tappen. Praxeren die ze kon naar Libisma. Toch? Voor Abi, wat presie, wat positie, wat neem. Die hey, die biggie, moro trabang. A beste presie, a beste plek, a beste positie, a beste betaling. Libisma is ook de sandisi. Lebiwang, maar Masra dit duidelijk. De Bijbel zegt in Lucas dat Masra te kwam ching. Ja, praxeer ik kon dat ding, maar certain dat misap zei go om naar in de uno. Ja, misabi. Ja, en je mag sabi lebo dat masra sabi zei go om naar in de mi, dan ga je. Ik kan shibi ati. Ik kan lees wie ati. Ik sap wie praxeer ik. Amen, Psalm 139 zegt dat hij, Heer, gij door grond en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Amen. De brief dat in de Heer had. Dat God sabi wie doro en doro. Jeremia taki, Lebiwang 17 vers 10. Ik de Heer doorgrond te hart en toets de nieren. En dat om aan ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden. Olivisma, je kan kori. Maar God winnen man kori. Maar hij kent ons toch? Terwijl we die gemeente, terwijl we die over kopen, terwijl we die na in uw gezin, terwijl we die organisatie, Gado eshi alas maati. Gado sap zeggen om na in uw sap we praxeri. Amen. En unogan kor Gado. Ja, a gedachte voor de smad is nog bego uit naar de Jezani, maar gedachte bego uit naar grondapsani. Bika voor suku eer. Dan alle soort beginning, dan alle soort hepresie, ten koste van trouwen, lobby one of dina wil voor masra. Ja? En Garo die sabi ati dan mijn gedachte, lobby one, tegen ook toe. Ja? Asabi sa eishi voor de. Lobby one, grootheid en beginning aan nederigheid. Voor de biggie, voor grokom biggie, en beginning aan sakafasi. Je nog kan contact op een level pe, sma o shiule kwa, wat true knechti fu masera, wat true dienstmaag, wat true regeerder, wat true leider, en je beginnen aan hier passie, nee, en je eindig ook, zo nee, het gaat erom dat je te alle tijden nederig moet zijn, en dat gaat er op je. We gaan masera takken als sma, die niet trouw was, maar die de nederig, na idea voornaamse onder de trouwen. En dat na wet voor Gado, Lobiwan. Dat na wet voor Gado. En het heeft geen missen. Amen. Dat na één. Ab chimi master pot drapen, Lobiwan. Ik kan sjelik wan. Symbool voor afhankelijkheid. Je bent afhankelijk van God. Je libelijk van Gado, wan. Toch? En je libi na makandra, na trouwen toe.
Nika, voor jou eerste, beteken dat jy, jy betrek trouwe, na en sy jy doe. Op te maken een eenvoud, een kind is eenvoudig, simpel, gewoon, toch? Nederigheid. Ja, op tjien. En daarom is Masratik op tjien kom en op pot en op de visie. Heeft jy een mandelik op tjien die sê, jy nooit kan jy voornaamste. Lubie ons maar met geen maatschappelijke status, om tjien, na op geweldige status. Nee, nou om tjien, dit is een kind. En God wil dat na so wie moet leven. Dat kon hem met biji vrieschrijven, wat in alle tijden bereid om te dienen. Amen. Halleluja. Mijn lof van God, mijn lof van Masra, mijn lof van Bijbel. Ja? En Masra, dat is maar die daar, klaar. Ontvang me. Of zo mijn ontvang op je is naar enemy, nee, ontvang me. En nu ons maar die ontvang me. Je ontvang in die senemi. Halleluja. Prijs de Heer. Lubiwang, jullie bereid voor ontvang trouwen. Jullie bereid voor ontvang sma. Voor die de eenvoudig, die de nederig. Sma die naar de intel. Je want dini den, je want jeb den. Want we hebben te maken met die mensen toch? In alle den streken van Kondreja, gebieden per week, alle den uithoeken. Zullen we te maken hebben met mensen die eenvoudig zijn, niet van betekenis. Weet je, en Fayego sana yu prakseri. Bent u bereid? Die kan if je ontvang ding, maar dat je ontvang me. Toch? If je ontvang was met een facilis, maar dat je ontvang me. En de vraag is, bent u bereid dat te doen? Of nee, je want taks maar je moet pot doeken naar grondje en je loopt daar overheen en je virus reef je biggie. Laat de Heer ons helpen, Lobiwan. Die de man ding. Toch? Dat wij mogen weten dat Alibisma sondro gado, Alibisma die man libilek vagron tapuwani, nooit omeke. Mijn oproep van morgen, Lobiwan, toch, mek wie saka wie schrijf, en mek wie dini trouwelijk van Masra is bekom, voor dini wie. En mek ak mopo uit wie ede, apraxeri van, ik wil de meeste zijn. Ja, ik wil de voornaamste zijn, onder de andere. En zijn dat hij brok akonder is. Hij brokko gemeente, hij brokko groep voor sma. Laat wij ons meer buigen en God dienen. Amen. Ik wil je weer de Vader, we dank je grandtang. Mama, we geven je glorie, dan ga grani, dan ga prijs. Ga de maestra weer begeven een speciaal arki man. Dat je mag arki je woord, ga de maestra de Heer je woord, maar dat je mag libi dien overeenkomstig. In Jezus' machtige naam. Lobiwan, God bless you. Vanmorgen om 10:00. Alle de gemeente voor wie? Lobiwan, voor de Church of the Living God in Frans-Guyana, het binnenland, Komowijnen, Paramaribo, boven Suriname. Lobiwan, allemaal abidins. En u bent van harte welkom in ons midden. Voor Dini Masra, Makandra, Nangawi. Bisschop Mayo, we bless you. En we taki. Tewantralis Baka. Amen. Mm-hmm.

0: gi alla jublasinjang Jumdena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je sukou aan presi, ik kan horen aan face. We set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ala yu blasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
1: Thank you, cause you keep on blessing.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
3: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar één adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.
2: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schunks Center en Schunks Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schunks Center en Schunks Music.

0: Disna a programma Doro Fu Hopu, wan presenti Fu gemeentehandelingen. We win see you, wan blessi Arkiting.
1: Arkimang, wan blessi olie de manting en jan neem voor Jezus. Dit is de programma Doro Fu Hopu, zei ik naar u al zo neem manting. Wan presentatie voor gemeentehandelingen, Ministries International. Mina pastor senpai tre mande mi yaka fukudinyu na nga wotu fukado fusiku doro moro fara mekwi chawang beki lobi wang father in the himmel grantangi fitri mamanteng papa grantangi fu alas ansa wotu tre mamanteng papa gado we poti tre mamanteng a wotu enyu anu masra gado ibli wansa lina oso we langa poti enyu anu masra gale meki wotu gwe nga krakti masra meka miti nga wasma ati gado dat me beki na yu masra ini aning fu yuma kikin Jesus. Lebih wang itu wang tomorrow wang blessi odi anya name for Jesus. Me pribita ki ibiri wang for you opo anya kraktif gado. And that he ibiri wang for you tide baka gado gi yo kanada. That you shi anyundei. So if you did any siki no to nanga ping me wante itaki for throw agado disi. Ano libi yo lebih wang au dinanga yo alating. So pochu for throw ne tapu. Amen. Lebih wang tide manting. Je bar odi na iri wan fooding leader voor wie, amen, wie apostel Johannes Pinas, na je vrouw, chief apostel, na alading tra lobby wan, je bar odi lobby wan. Lobby wan tere mante mi wan tak baka wan chat pis na yu, abra a wotu fugado, pe a wotu fugado e tak na nga wie, alade baka. En gado lobby wan, na wan gado fu befestiging. Gado te ay tak nanga yu ane tak nanga yu ho ma ay befestak sanina yu. If he aksi ing taki gado sor mi, gado e sor mi. And that mekwe taki a gado disi na wang gado sang abi mofo and ay taki. Ya bopa ala gado sa na wang bong. Ya bopa ala gado sa na wang pis udu desma teki poti. Ma a gado disi ay tak nanga yu and ay befestak sanina yu lobi wang. So furu bi biwang di nanga kote yukanis. Fubo festang di gado gina ding. Pe gado tak nanga ding abla situasi. Pe gado so ding. Furu kote yukanis mi yerek ba. And furu bo festang hing ok tu lobi wang. Lobi wang mi wang li si wang pisik poto nanga yu ini buku fu Exodus. Exodus. Exodus 4. Mi wang ni begin na. Mi wani begina vers 1 dape. Isabi di gado seni Moses fuguna Israel lubiwang. Fuguna Egypte fugutiki a follow fu engna Egypte chakon baka lubiwang. Da Moses be abi furu twijfel. Bikasi ergens Moses ook to be shile ki desma. Nude wani bribitak na gado sening. Sabi fugo pour desma na katibo da pelo biwa. Biwa makala sa yin desma de 430 yari langa na katibo. En fugo ko un tagado senyu kon fukon pureng pudeng ando makala ko biwa. So teti de di lo biwa de sandi si event presi. Sma san de sal de na de data ki langa na katibo. Sma de feta ki langa na katibo. Matino dra ili bi lo biwa na katibo yude. En ya bisma san de na katibo letterlijk lobby wang satan katibo de omen yari ma de nabi uitweg so teo chari awo to gines ma disi lobby wang yo abi fu abi bevestiging yo abi fu tak ding abra gado wo to yo abi so de tak na gado senyo en teo tak na ngading abra gado wo to gado srefi obo festak e wo to na ding doro e santa yeye. Sabi gado no sakas commit na ngayu in leave on the life of lobiwang. Mautak na ngayu doro yung santa yeye. Ba, ini, Exodus 4 vers 1, dapat ataki, tun Moses, maar als say, tun antwoordde Moses, tei gado, maar als say niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen, de Heere is u niet verschenen. Wat gado verschijnt naar Moses, dat ging een opdracht voor Amos, Amos go teki a volk naar Egypte. Maar Moses dat ging maar, desma dat ging gado, you no see me dang. You no forsken da mi. En te te te te di lo bi wang. We re de sandi si. Sma ete ayu taki yo ma die ko tak abragado. Ishi gado ba. Da yang asma o green gado wo tu da yo ofo te has asma. Fagado de. Fagado e forsken na yudoro e wo tu. Fagado e tak na nga yudoro e santa ye ye. Amat sma e wan abi seker het lo bi wang. En ano de forket. En de Heere zeide tot hem, wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde een staf. En dat Mozes zei, heb je niet, anu dat ben. En dat hij een staf. Daarop zeide hij, werp die op de grond. En toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang. Zodat Mozes ervoor wegvluchtte. En dat hij Mozes zei, heb je niet, anu dat ben. Mozes dat hij een staf. Ata ki bonking tapa grong. En ni Moses bonking tapa grong lo biwang. Da ati ki disi tro wan sneki. Moses ref long. Wan sneki lo biwang na wan sandi Idris my friday. Moses long. Gwang abaka. Amen. Maar de Heere zeide tot Moses. Da aging ete wang bevestiging lo biwang. Omdat te you look in te you lazy go door more far dai saki di Moses go take a follow that meeting and afara outro tru wa pis momenti be compare abe bank asem staff di stop a grown ok tu and a staff di si be trust neki ma amoro mo yuan fara o be bank du fu en ok tu pa grown and a staff da be trust neki ok tu that one taki so is taki di dibri lo bi wan a abi power tu abi makti te you go test di dibri. Of Theo, want Theo daag je uit in danga gado. En dat zou doen zijn aan jou. Maar die ab gado dan, maar doen zijn aan jou. Dus dan zou hij doen dat nep aan de echte. Want Farao bank in tikita pa grond toe. En atron sneki ook toe. Maar uiteindelijk bevoel Moses begon jang in. Amen, lobby wang. Maar in die vers 4, attack in maar Moses zei tot. Maar de Heer zei tot Moses. Strek uw hand uit en grijp ze bij de staart. Toen strekte Mozes zijn hand uit en greep haar vast. En zij werd een staf in zijn hand. Maar kan die Mozes, dat die Mozes, als staf viel, lang hij aan het tekenen bakken. Mozes lang aan het tekenen aan het tere, want hij hoorde als nekie aan het tekenen. Mozes lang aan het tekenen aan het tere. Die ahoe aan het tere lobby wang, dat atro wat tekenen bakken. Amen. Vers 5 etaki. Opdat zij geloven dat de Heere God hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, u verschenen is. Dat ik een staf die zit op je wang. Maar zo je dat je naar wang teken te ou door ou de tru. A staf di si yo abi furo kwa ngeng en mi we takeng baso na taki yon di abe span tru. Moses be bonk a staf fu eng na grong. En abe tron sneki amat asani be ko span lobi wang. Lobi wang in ala situasi lobi wang. We doro wa hoogte punt. En gado na wang gado se isi san gwa fisi. Abe sap taki in wanteng Moses bo abi a staf di si fanodo. Fu be kang ufoteuig fara os refi. Dat na gado besene kon. Is je want in servie uiteindelijk aan de bobby die ook toe. Abe selek na wang goed, maar kof kopura volk saai abe abna katibo. Maar is taki a staf disi lobby wang. Gado be ging, Moses selek wat teken taki. Jang elek wat teken. Jou span tru. Da yuro kwangin. Lobby wang tere mantem yon tei taki a gado disi na wang gado fu bevestiging. A gado disi na wang gado sang e bevestig sanite. Ay tak na nga yu, ay bevestig yu. Dat ajang ayo. Dat ikat aki tere dei lobi wang. Pastor. Fagado e befestak mi teka denang ani. We tere dei gado e befestak yu teka denang ayo. Doro e santa yeye. Want adat mi kase ni Jesus konto. Dat Jesus konto di na kruis di ay kwe da libya santa yeye fu engi yu na baka. Dat yu kona masa da santa yeye disi ay ko libi eni yu. Dan na inge bevestig yu, na inge overtuig yu, na inge tak na nga yu. Na e janga yu de yanga neti na e sodiu apasi. Asanta e fu gado lobiwang. Lobiwang ti de manting mi preki abra de sandi sinanga yu. Lek fa gado mi obbe festek Moses. Lek fa be sore taki au jangi. En abe jangi wata pura folak na Egypto wa kele kwantra li isi usal gomoro fara. Fa wiki ating sami abi. En saki later. En saki tok. Ala fara ono be bribi ma uitendelik abe saki taki e amasi gado dangi. Wat ala ta plako kong wala sot sani kong. En isi taki gado. Be denanga Moses abo festaking. En asol Moses leka denanga in. Lobi wang. Tetiri di mi wante taki agado disi ay befestak sani ete. Ay befestak yu da gati in yu libi ete. Amati ye sheng in yu waka ye sheng in yu taki. Yu ye sheng in yi ala sani fiyo. Te yu kong dini agado disi lobi wang. Ay soru taki adjanga yu. En ini e woto ay teyo taki ano danga yu nono uwang. Aw janga yu ala ting futego. Solanga yu tango yi na in. Lobi wang. Te de mating mi giyu den woto disi. Mi wante ay taki libi na nga ding lobi wang. Teki ding. Ter hat wakana ngading dati agado disi na wakato sa ilibi ite en awani abi relasi na ngayo tinemban ting lobi wang daka di wire awotu disi taki milab no apresi wako makandra lobi wang mi wante taki me bambudok yu taki wi abi ko makandra maka mita handi lenga baita li wak tuite na nga fir en niti asem presi lobi wang wi abi ko makandra uktu bigi seksi yu bakadina na winti wai lobi wang wi de atawali yu strat de ook to lobby wang na Sunny Point tin room mate begin with so ook to Bronsweg tin room mate we de ook to na Friedenburg lobby wang en so ook to Tapuriba na ngabroko pondo na Tamasari look ook to lobby wang we abi ko makana labe en ook to na Mungo wang in België ook to lobby wang na in die brugge labe ook to we abi ko makandra be we apostel Arthur Wilson ego voor. Jullie van harte welkom in Ibri Wang Fuding, koma kanra disi. Beho gomogol faar na ngayu, abra fagado ebo festak yu takia ude na ngayu. So, mi wante taki abi wang blessed day, en meki gado de na ngayu. Lobi wang, disi yu de a programa Dorofu Hopu. Meki gado, bless you.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom, beste luisteraars van Radio Shalom. Mijn naam is Steven Tulp en welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. Vandaag is eigenlijk onze laatste aflevering van deze serie die we hebben gedaan in deze week. En de serie was getiteld, of is getiteld, Groeien in de relatie met God. Groeien in een relatie met God. En vandaag willen we het eigenlijk een beetje afronden. We hebben een aantal belangrijke lessen geleerd in de afgelopen dagen. We hebben een reality check van onszelf gedaan. Eigenlijk de Bijbel heeft ons die reality check gegeven. En we konden onze eigen geestelijke toestand toetsen daaraan. We zien eigenlijk dat Christus ons een waarschuwing heeft gegeven, dat we ons kunnen bekeren en dat we eigenlijk ook beloond kunnen worden als we uiteindelijk overwinnen. We hebben verder gezien dat we moeten volhouden, ja, we moeten volharden in het blijven, in Christus. Dat lijkt misschien een van de grootste uitdagingen die we hebben als christenen. En we zien ook dat de Heilige Geest fungeert als het sap bij plantjes. Zonder het sap, ja, die de wortels, die vanuit de wortels, vanuit de grond in de wortels door de plant gaan, kunnen wij geen vrucht dragen. Zo, de Heilige Geest is essentieel in de groei die we willen meemaken in onze relatie met God. En vandaag gaan we een beetje afronden. We gaan een paar vragen stellen. Ik zal een paar vragen stellen. U mag ze zelf beantwoorden. Ik zal zoveel als mogelijk mijn antwoorden delen met u. Zodat u ook daaruit kan leren. En ja, zeker ook God vragen om een eigen persoonlijke ervaring met hem te hebben. Zo, ik wil u vragen om eerbiedig te zijn, zodat we God ook kunnen vragen om ons hierin te leiden in de korte overdenking van vandaag. Vader, dank u wel, Heere, dat u ons geleid heeft tot zover. Dank u wel, Heere, dat we bijzondere onderwerpen mochten bespreken, dat het ons mag helpen, o Heere, om inderdaad te blijven groeien in de relatie met u. En ik bid, Heere, dat u ons mag helpen om onze relatie met u als prioriteit te stellen in ons leven. Wees u ook met ons vandaag. Leidt u ons veilig. Als we in het verkeer zijn, mogen u zelf het stuur onder controle nemen. En als we in onze huiskamer of woonkamer luisteren, mogen uw aanwezigheid natuurlijk gevoeld worden in elke plek, op elke plek waar we ons bevinden. In Jezus' naam. Amen. Nou, voordat we geboren waren, hield God al van ons. Hij had een plan om ons te leren kennen en dat wij hem zouden leren kennen. Hij zoekt ons op als een goede herder en nodigt ons uit elke dag in hem te blijven. Oefen er alleen maar voor te kiezen op hem te reageren en onze ellende en Laodiceese toestand in te ruilen voor zijn goede gaven. Net als de langzame groei van de takken van een wijnstok, kan onze relatie met God langzaam groeien of tot uitbarsting komen als gevolg van de broodnodige regen. Ongeacht het tempo waarin we groeien en de overvloed aan vruchten die in ons leven worden geproduceerd, hebben we dagelijks sap of de Heilige Geest nodig om ervoor te zorgen dat we verbonden blijven met Jezus. In Christus blijven wil zeggen steeds zijn geest ontvangen. Een leven leiden van onvoorwaardelijke overgave aan zijn dienst. De verbinding tussen de mens en zijn God moet voortdurend open zijn. Zoals de rank van de wijnstok steeds haar sappen onttrekt aan de wijnstok, moeten wij ons vastklemmen aan Jezus en in geloof de kracht en volmaaktheid van zijn karakter ontvangen. Hoe kan het droge, losse, jonge boompje één worden met de moederplant van de wijnstok? Hoe kan hij deel krijgen aan het leven van de voeding van de levende wijnstok? Alleen door in de wijnstok geënt te worden, door in de nauwst mogelijke relatie gebracht te worden, vezel voor vezel, ader voor ader. Houd de twijg zich vast aan de levengevende wijnstok, totdat het leven van de wijnstok één wordt met de tak. En het tak vruchten voortbrengt als die van de wijnstok. Geweldige overdenking, hè? Ja, als we in Christus willen blijven, betekent het dat we steeds zijn Heilige Geest moeten ontvangen. Dat is een leven leiden van onvoorwaardelijke overgave aan zijn dienst. Ja? Onze verbinding tussen God en de mens moet voortdurend open zijn. De rank van de wijnstok moet steeds haar sappen onttrekken aan de wijnstok. We moeten dus verbonden blijven aan de wijnstok. Nou, enkele vragen die misschien u kunnen helpen, mij kunnen helpen, om te zien in welke positie we zijn en hoe en welke gebeurtenissen misschien hebben geleid om uit die positie te komen. Denk terug aan je leven. Kan je gebeurtenissen aanwijzen die je in een Laodiceese geestelijke situatie gebracht hebben? En zijn er ook gebeurtenissen die je dichter bij God hebben gebracht? Ja, kijk u even terug naar het leven. Kunt u gebeurtenissen aanwijzen waarin u dus lauw was? Als ik terugkijk naar mijn leven, heb ik een periode gehad in mijn leven waarbij ik eigenlijk helemaal lauw was. Ik ben ongeveer 7 maanden. Ik was eigenlijk teleurgesteld in hoe mijn leven ging. Nadat ik een geweldige gelegenheid heb gekregen om voor 2 maanden in India te studeren. Toen ik terugkwam naar Suriname, dacht ik dat ik de manager moest zijn van Suriname. Omdat ik zoveel had gezien in India, dat op een geweldige manier zou kunnen werken in Suriname. En ja, ik ervoer alsof ik die veranderingen zou moeten brengen. Maar natuurlijk, één persoon kan nooit die verandering brengen. En ja, ik was teleurgesteld in het feit dat ik dat niet kon doen op mijn eentje. En ik ging dus in een depressie, waardoor ik eigenlijk helemaal geen zin had in niets doen. En zo had ik ook geen zin meer om naar de kerk te gaan. En voor 7 maanden lang wilde ik niks van God weten. Ik las de Bijbel niet. Ik bad niet. Ik was helemaal eigenlijk lauw geworden. Of ja, eigenlijk koud. Helemaal koud geworden. Maar ja, ik dank God voor mijn medebroeders en zusters die nooit aan mij hebben opgegeven. En na een periode kwamen ze op bezoek. Ik wilde natuurlijk geen

Alabama tax or up, and that was the tax in Jeremiah hoofdstuk 29 vers 11. En deze tekst heeft zo'n impact in mijn leven gemaakt, dat ik eigenlijk alles weer heb opgepakt. Dat ik terugging naar de kerk, dat ik weer betrokken raakte in de kerk, dat ik mijn relatie met God weer verstevigde. En dat ik zei, Heere, ik ben moe om te strijden, neem over. En sinds ik dat bad, heeft God toen overgenomen in mijn leven. En ik kreeg natuurlijk weer hoop vanwege deze tekst die zo toepasselijk was en zo tot me gesproken heeft. Jeremia hoofdstuk 29 vers 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden, en ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Zo de eerste paar teksten, want ik dacht dat, ik had geen perspectief meer in de toekomst. Maar toen ik deze tekst las, het had natuurlijk betrekking op de ballingen, de Hebreeuwse ballingen in Babel, de Joodse ballingen in Babel. Ze zouden natuurlijk 70 jaar in ballingschap zijn. En toch geeft God ze deze boodschap van hoop, dat hij gedachten heeft van vrede en niet van onheil. Ik dacht van, God is nog steeds geïnteresseerd in mij en in mijn toekomst. En zo begon ik weer mijn relatie met God. En ik dank God voor deze gelegenheid. We kunnen soms in een Laodiceese geestelijke situatie terechtkomen. Maar dank God dat hij altijd de gelegenheid creëert dat we terug mogen komen bij hem. Zo, die momenten moeten we niet voorbij laten gaan. Maar moeten we zien als een handreiking van God om ons weer in de reddende staat te krijgen. Hoe vaak bidt u om de Heilige Geest? Wat zou er kunnen veranderen als we iedere dag de Heilige Geest in ons leven ontvangen? Zoals we hebben gezien is de Heilige Geest, als het fungeert als het sap in planten. En het sap is zo belangrijk. Zonder die ingrediënten die het plant nodig heeft, die door de wortels naar het plant gaan, kan de plant niet groeien. Zo ook in ons geestelijk leven, denk ik dat we bewuster moeten zijn van de rol van de Heilige Geest in ons leven. Het is niet per se om een gevoel van extase te hebben, maar de Heilige Geest, dat de Heilige Geest helemaal controle van ons heeft. Het is hoeveel wij van de Heilige Geest hebben. Hoeveel van ons hebben we aan de Heilige Geest gegeven? Hoeveel van ons hebben we aan de Heilige Geest gegeven om te controleren? Elke dag moeten we vragen om de Heilige Geest. Want God wil het zo graag aan ons geven, maar juist, we vragen dat niet. We vragen meestal naar misschien materiële zaken. Maar God wil ons de Heilige Geest geven. Want als we dat hebben, geliefde, zullen we geen tekort hebben aan niets. Oké.

0: Wees openhartig en pijnlijk eerlijk tegen jezelf over je relatie met God. Welke bewuste keuzes moet je maken om de hechte relatie met God te krijgen die je graag wil, maar die jij nu in de weg staat? Kijk heel kritisch naar jezelf. Waar gaat alle tijd in zitten? Zijn er zaken in ons leven die eigenlijk minder belangrijk zijn, maar we besteden zoveel tijd eraan? Hoe kunnen we dat reorganiseren? Hoe kan je dat reorganiseren zodat de tijd die God ons gegeven heeft, dat we dat beter inzetten, beter gebruiken om te groeien in Christus? Nou, voordat we kunnen beginnen te groeien in een relatie met God, moeten we eerst stilstaan bij hoe onze huidige relatie met Hem is. Als die Laodicees is, of als onze takken niet bloeien, dan heeft Jezus de perfecte oplossing voor onze geestelijke toestand. En dat is in Hem blijven. In Hem blijven. Mogen God ons helpen, beste luisteraars. Ik heb het voorrecht gehad om 7 korte overdenkingen met u te doen over het thema groeien in een relatie met God. En ik hoop dat u handvaten gekregen heeft om uw relatie met God te versterken. Als u misschien alles bent vergeten wat ik heb gezegd, vergeet dit niet. Laten wij in Christus blijven. Johannes hoofdstuk 15 kunt u weer gaan lezen. Laten wij in Christus blijven. Als we in hem blijven, als we in de wijnstok blijven, dan zullen wij als ranken vrucht kunnen dragen. Mogen God ons helpen om in een groeiende relatie met hem te blijven. En mocht het zo zijn dat we dagelijks bidden om de Heilige Geest. Om ons te troosten. Om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Om ons te leiden naar de volle waarheid. En om ons te helpen om geestelijk onderscheidingsvermogen te hebben. We danken God dat Hij het initiatief neemt om van ons te houden. En mogen onze reactie een reactie van liefde terug zijn naar Hem. Dank u wel dat u wilde luisteren en dat u altijd afgestemd bent geweest op Radio Shalom om naar een goed begin te luisteren. En het goed begin, hoop ik, is reeds begonnen om uw relatie met God te versterken. Laat ons bidden, Heere. We zijn aan het eind gekomen, o God, van een bijzondere serie lezingen die we hebben gehad in de afgelopen week. Met het thema groeien in de relatie met God. Ik bid, Heere, dat dit thema, dat het niet alleen zo is, Heere, dat ik het heb gepresenteerd, maar dat, dat het ook voor mij weer een herinnering is geweest om in Christus te blijven. En mogen dat ook zo zijn bij al de luisteraars. Dat ze het belang van het in Christus blijven hebben gezien. En dat we alleen kunnen blijven groeien in u als we de Heilige Geest vragen om met ons te zijn, in ons te zijn. En dat we verbonden blijven aan de wijnstok, de Heer Jezus Christus. Zegent u elk een van ons. Mogen we ook aan het werk waar we zijn uitblinken. Mogen mensen Christus in ons zien, o Heer. En mogen we uw naam op de juiste manier reflecteren en representeren aan ieder met wie we in aanraking komen. Vergeef ons van ons zonde tekort, mijn God. En wees u met elk een van ons. Dat vragen wij, Heere, niet omdat we het verdienen, maar slechts uit genade. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wel, dat was het. Ik hoop dat ik heel spoedig weer in de huiskamer mag zijn met een nieuwe serie. En dan mogen God u rijkelijk blijven zegenen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
3: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
4: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
5: Hey Rui, bij HSKS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
4: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
6: En dan,
5: Je hebt die dingen aangesteld, Rui.
4: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oog. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
7: We are you, we are su.
8: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo preis. Presa be chat kos mala? A me suku kwaliteit toch.
9: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
8: Huh?
9: Verfi.
8: Verfi? Da sa dati.
9: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Tulis mi tegi, ba. Verfi. Na anju merk to. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jo bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo verfa na verfi er. Verfi, by Historex.
10: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
11: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schunks Center and Schunks Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Schunks Center and Schunks Music today.
12: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, broeders en zusters, geliefde kijkers en luisteraars. Ik ben broeder John Mark Kalsum van gemeente Wijitresno der IBGS te Liliendaal. Vanmorgen mag ik dan u tot dienst zijn, tot bediening zijn voor deze zondag. Vandaag is zondag, de tiende zondag na Trinitatis, is Israël zondag. Mag ik u uitnodigen voor de groet en de votum. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk zijner handen. Genade zij u van God onze Vader en van Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Amen. Amen. Geliefde broeders en zusters, zullen wij ook deze dag in Gods handen leggen. Laat ons bidden. Lieve trouwe God en Vader, Heer, u bent goed. U bent onze Heer en Heiland die over ons ontferm. O Heer, zo mogen wij ook op deze nieuwe maand, op de maand augustus, met de tekst: vernieuw mijn geest, maak mij en ons allen standvastig in u, o Heer en God. O Heer, zo mogen wij bidden, o Heer, voor al het goed dat ons mag ontmoeten in deze maand, augustusmaand, feestmaand in de IBGS. O Heer, leid ons verder ook aan al degenen die luisteren, o Heer, en kijken in deze programma, dat u hen mag leiden in een wat voor situatie dan ook, en dat u ons een gezegende dag geeft. In naam van Christus Jezus bidden wij. Amen. Amen. Amen. We luisteren naar de dagteksten voor vandaag. Vandaag als weektekst allereerst is gehaald uit Psalm 33, vers 12. En die luidt als volgt: welzalig het volk welks God de Heere is, de natie die hij zich ten erfdeel koos. En vandaag is zondag 9 augustus. Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld. En ik kondig jullie nieuwe dingen aan. Nog voor ze ontkiemen, zal ik ze openbaren. Dat is gehaald uit Jesaja 42, vers 9. En de leertekst voor vandaag is gehaald uit Matthäus 13, de versen 37 tot en met 38. Hij die het goede zaad zaait, is de mensenzoon. De akker is de wereld. En het bijbehorend lied: vervul, o Heiland, het verlangen waarmee mijn hart uw komst verbijt. Ik wil in ootmoed u ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid. Blijf in uw liefde mij bewaren, waarom mij heen de wereld woedt. Hoe mocht ik uw troost ervaren, doe intocht, Heer, in mijn gemoed. Tot zover de dagteksten voor vandaag.

geliefde broeders en zusters, we gaan nu luisteren naar de schriftlezing voor vandaag. En die is gehaald uit Romeinen, hoofdstuk 11, de verse 25 tot en met 32. En dat zal ik u voorhouden. Broeders en zusters, ik wil u het geheim van Gods plan met Israël vertellen om te voorkomen dat u afgaat op uw eigen ideeën. Voorlopig moet een deel van de Israëlieten niets van Jezus Christus hebben en dat duurt totdat de grote massa uit de andere volken in Gods koninkrijk is ingegaan. Dan zal heel Israël gered worden. Dat staat ook in de boeken. De grote bevrijder zal uit Sion komen om het kwaad van Israël weg te doen. Dat is mijn afspraak met hen. Ik zal hun zonden wegnemen. Zij staan dus vijandig tegenover het goede nieuws van Jezus Christus. Daar hebt u voordeel van. Maar omdat zij vanouds het volk zijn dat God uitgekozen heeft, houdt hij nog steeds van hen. Want als hij iets zegt, komt hij er niet op terug. En als hij in genade iets heeft gegeven, blijft het gegeven. Vroeger verzette u zich tegen God, maar omdat de Israëlieten zich tegen hem hebben verzet, heeft hij u nu genade gegeven. Nu zijn zij het dus die zich tegen God verzetten, terwijl u genade hebt gekregen. Maar de bedoeling daarvan is dat zij ook genade zullen krijgen, want God heeft alle mensen aan de ongehoorzaamheid overgegeven om hun allemaal genadig te kunnen zijn. Tot zover de schriftlezing voor vandaag uitgekozen. Mocht het zo zijn dat de Heere u mag zegenen, die het woord van de Heer aanhoren, dat in het hart bewaren en ernaar leven. Geliefde broeders en zusters, kijkers en luisteraars. Zoals er staat in vers 32. We zijn allemaal in ongehoorzaamheid overgegeven. Of kunnen het ook zeggen van opgesloten. Waarbij God zich over allen ontfermt. Want het is niet zo dat God zich over een deel ontfermt of maar een deel uitgekozen heeft. Hij heeft besloten om zich over allen te ontfermen. Ook dit is weer Gods hart voor Jood en Heiden. Hij wil dat beide groepen tot geloof komen, dat alle individuen in die groepen tot hem komen behoren. Geloof in Jezus is wat beide nodig hebben, hoe allen kunnen genieten van zijn ontfermende liefde. En wat betekent het in ongehoorzaamheid overgegeven of opgesloten zijn door God? Het overgegeven wordt in Lucas 5 vers 6 gebruikt om te omschrijven hoe een net met vissen opsluit, overgeef. Verder wordt dit woord in Galaten 3 vers 22 tot en met 23 ook gebruikt, waar staat, maar de schrift heeft alles onder de zonde overgegeven, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door geloof in Jezus Christus.
Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen, opgesloten, overgegeven, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Wat Paulus hier aangeeft in Romeinen, is dat het woord al ons gedrag onder de zonde opgesloten heeft. Want niks wat wij doen is goed genoeg. Alles zit vast in het spectrum van zonde. Alles dat wij doen valt onder de noemer van zonde in Gods ogen. We werden door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten. De wet wees ons erop dat we vastzaten in zonde, dat we een oplossing voor onze zonde nodig hadden of hebben. En die oplossing is dat het geloof geopenbaard werd, namelijk geloof in Jezus Christus als de enige weg. En God is degene die zich ontfermt over ons. Hij geeft redding en geeft ons de mogelijkheid om die redding aan te nemen. Hij is diegene die verkiest, redt, leidt, draagt en stuurt. Hij geeft liefde en wij mogen reageren daaruit met geloof en liefde. Hij ontfermt zich over allen. Dat is een ongelooflijke zegen. En dat is niet te bevatten. Hij doet dit terwijl we dit totaal niet verdienen. Jezus stierf voor ons. Hij gaf zijn leven toen wij nog zondaren waren. Romeinen 5, vers 8. En vanuit onszelf zijn wij dood in overtredingen en zonde. Maar hij maakt ons leven. Dat is kracht en zorg die hij alleen heeft. Hij is liefde die we niet kunnen bevatten. Dat hij dit doet. Zo geweldig is onze God. Zo trouw en goed is hij. Door Christus Jezus ontfermt God zich over ons, over u en over ons allen. Dat doet hij in elke situatie van het leven. U mag uzelf daarin plaatsen. Het is zijn karakter. Hij geeft leven. Dat is zijn kant van ontferming. Hij geeft ons niet wat we wel verdienen. Hij geeft ons zaken, dingen die we zelf niet kunnen verkrijgen. Dat is zijn liefde in actie richting elk van ons die in hem blijven geloven. In Hebreeën 4 vers 16 staat er: laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van die genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Het is onze keuze om te komen, om een beroep te doen op zijn ontferming. God ontfermt zich over allen. Hij wil dat we het besluit nemen om zelf tot hem te komen. Dat we kiezen om niet naar iemand anders te gaan dan hem alleen. En dit is onze taak met betrekking tot zijn ontferming. Want hij maakt de weg vrij. Wij moeten kiezen om op die weg te wandelen. Jezus' offer is ook aan elk van ons aangeboden, aan de wereld. Daar moeten wij op ingaan.
Die genade en barmhartigheid staat voor ons. Die biedt hij aan. Wij moeten kiezen naar wie, wat we gaan in de situatie van het leven. Geliefden, de keuze die we daarin maken, laten ook zien waar ons hart ligt. Onze keuzes laten zien wat we belangrijk vinden in het leven, wiens ontferming we graag willen ontvangen. Laten wij als gelovigen blijven kiezen voor Gods ontferming, voor zijn liefde en goedheid. En het is waar. Vernieuw mijn geest, o Heer. Maak mij en ons allen standvastig in U, o Heer en God. En Titus 3, vers 5, als slot, maakt Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid, zijn goedheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Amen. Amen. Amen. Laat ons in gebed gaan. Lieve trouw God en Vader, zo mogen wij vandaag stilstaan bij U, o Heer, voor Uw liefde, voor Uw ontferming, elke dag weer. Heer, dat verdienen wij niet. Wanneer wij mogelijk naar ons eigen leven kijken, hoe wij U vergeten, hoe goed U bent, wanneer wij ook worden aangemerkt om stil te staan van de zegeningen die wij moeten tellen. Heer, ongelooflijk veel. En daarom, o Heer, dank U wel voor het woord van vandaag, dat wij ons hart voor U weer mogen openstellen. O Heer, gaat U gang. Gaat U met elk een van ons verder. Ook in deze maand, de augustusmaand, feestmaand. Niet zomaar, maar dat wij feest vieren, o Heer, omdat U het bent. U heeft ons geleid en U zal ons blijven leiden. Heer, indien wij fout zijn, vergeef ons. Maar we vragen U niets anders dan, vernieuw mijn geest, maak mij en ons allen standvastig in U, o Heer en God, in Jezus' naam. Amen. Amen.

geliefde de broers en zusters, ontvang u de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. In Jezus naam. Amen. Een gezegende zondag verder.

0: slash Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.
3: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Hala you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
6: Zranazani. Naskip. Enough you.
7: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Maranatha, Maranatha. De groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM. A daily inspiration, not just radio. Ik wacht al een hele tijd om dit een keer te willen zeggen. En vandaag is de dag en dat is ook zo. Het is a daily inspiration. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00. En de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Ik wil een ieder bedanken, alle trouwe luisteraars, de feedbacks. Nou, het is ontzettend bemoedigend wat ik dus allemaal hoor. En een van de comments is, het is te kort. Het is te kort. En ik sprak er met een van de mensen van Radio Shalom over. En die zei, maar ja, al spreken een uur. Het blijft kort voor ze, want ze zijn hongerig. En dat is de waarheid. Dus lieve mensen, we gaan kijken wat we hier aan kunnen doen. Misschien een kwartiertje eraan plakken, om het zo te zeggen. Maar ik ben heel blij. Ik moet echt zeggen dat ik dankbaar ben dat het niet weer een radioprogramma is. Ik was net in de auto met de Heilige Geest aan het praten. En ik moest me inhouden om niet in tranen uit te barsten. Maar ik zei, Heer, laat het niet wederom een woord zijn, een andere preek op de radio. Maar laat het zijn dat mensen de waarheid willen horen. Want de Bijbel zegt, als we liefde hebben voor de waarheid, weet u, dan worden wij bespaard van een dwaling. Dat zegt hij heel duidelijk. En ik ga daar een andere keer over praten. En ik wil de waarheid verkondigen. Ik wil niet mensen behagen of inkt lezen. De Bijbel is een boek en het is geschreven met inkt. Maar lieve luisteraars, het gaat dieper dan inkt, want de Bijbel laat me duidelijk zien dat de geest het is die het levend maakt, maar de letter die dood. Daarnaast, wat ik ook heel mooi vind, dat er iemand heeft gevraagd, en dat is broeder John Yassabirana, heeft een bericht gestuurd naar Radio Shalom en hij heeft gevraagd voor een YouTube-channel. Want hij vindt het programma zo belangrijk dat hij het nog eens wil horen. En hij kan constant op YouTube komen. Mijn geliefde broeder John Yassabirana, ik wil u zo bedanken voor die honger die u hebt naar dit programma Maranatha. Ik ken u niet, maar ik wil u wel zeggen, we zijn vanaf we dit gehoord hebben heel druk bezig met uw wens te honoreren. Dus heel snel is er een luister, niet met beeld, een luister YouTube channel over het programma Maranatha. En ik denk dat hij binnenkort in de lucht is. Niet ik denk, ik weet het, want we zijn eraan aan het werken. En ook vragen velen die het opnemen of ze het door mogen sturen. En dat doen ze ook. Dus dat ding gaat als wildfire, lieve mensen. En dat is dus ook een suggestie. Ook voor onze geliefde broeder John Yassabirana. Neem het op en dan kan je het voorlopig even luisteren tot de YouTube-channel er is. Ik zelf neem Maranatha elke zondag op. En ik stuur het ook gelijk door. En er zijn mensen die Radio Shalom niet altijd kunnen ontvangen. Dus het is geweldig dat je dat door kan sturen. En zo het evangelie helpt te verspreiden. Verder kwam er een vraag binnen van mijn lieve vriendin en zus Claire Bruch uit Nederland. Ze heeft een mail gestuurd naar Radio Shalom met haar vraag. En haar vraag is een geweldige, diepe vraag. En point on. En ze vroeg, hoe moet ik mij voorbereiden
Natuurlijk, want vorige week heb ik gesproken in de vorige editie over een bepaalde houding die we moeten hebben. Dus van niet passief zijn, niet onverschillig zijn, niet denken, oh God gaat alles voor ons doen. Ik heb duidelijk schriftuurlijk voorbeelden gegeven over hoe de Heere zijn volk voorbereidde op alles. Of het nou doem was, of oorlog, of de Babyloniërs gaan jullie binnenvallen, bekeer je, er komt hongersnood, altijd. De Bijbel zegt, God doet niets tenzij het openbaart aan zijn profeten. En dat heeft allemaal te maken met, hoe moet je je voorbereiden? En zij die zich niet voorbereiden, je ziet het gaat fout. Maar, mijn lieve, lieve Claire, het is zo'n diepe vraag. Laat me het anders zeggen. Bij mij, als ik iets hoor, het woord zit zo vol in mij. Al jaren eet ik het woord. Ik lees het niet, ik eet het. Het is een deel van mij geworden. Dus. En de geest van God spreekt tot mij door middel van het woord. Als ik hem een vraag stel, komt er een tekst in me op. Zo praat hij. En hij zegt het ook duidelijk. In Johannes zegt de Heer Jezus, dat de Heilige Geest het uit hem zal halen om ons te onderwijzen. En Jezus is het woord. Dus ik dacht, Claire, hoe moet ik dit beantwoorden? Dus wat ik heb besloten is, ik ga volgende week, in de volgende, de 7e editie, ga ik zuster Claire haar vraag uitgebreid beantwoorden. En ik ga u laten zien waarom. Haar vraag was, hoe moet ik mij voorbereiden? En in 1 Thessalonicense 5, vers 23, zuster Claire, staat er, en hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, 1, uw ziel, 2, en uw lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Machtig. Dus die voorbereiding geschiet in alle drie delen van je wezens. We zijn het enige wezen dat driedimensionaal is. Omdat we geschapen zijn naar God zijn beeld en gelijkenis. Geest, ziel en lichaam, vader, zoon en geest. De dieren zijn tweedimensionaal. De engelen zijn tweedimensionaal. Wij zijn de enige wezens die uit drie delen bestaan. Weet u? En de Heer laat nu duidelijk zien in zijn woord door Paulus, dat wij tegen de dag dat Jezus komt, in al die drie delen onberispelijk voorbereid moeten zijn. Dus, ik ga praten over het lichaam, over gezondheid, over eten. Weet je, over hoe moet je eten opslaan? Hoe moet je met je geld omgaan? Hoe moet je je voorbereiden op de cashless society? Hoe moet je nu die voorbereidingen treffen terwijl de wereldorde al alles aan het klaarmaken is? Ik ga praten over de staat van uw ziel. Hoe gebroken is uw ziel? Bent u gezond in uw ziel? Bent u nog steeds afgewezen? Voelt u zich steeds nog minder waardig? Want we kunnen christenen zijn. En toch zijn we in de kerk eenzaam, gebroken. We zijn verslaafd aan pornografie. We zijn verslaafd aan drank. We zijn verslaafd aan sigaretten. Ik ben al 27 jaar voorganger. Er is geen zonde of verslaving dat ik niet in de kerk heb gehoord. En dan zeg ik niet alleen van de christenen. Als leider ben ik in een hele grote leidersorganisatie wereldwijd geweest. En ik heb voorgangers in mijn huis gehad. Mensen, als u dingen hoort en dan staan ze timmeren hun vrouwen. Hun vrouwen vertellen mij, hoe doe jij het als vrouw? Mijn man slaat me, anderen laten ijzer, merktekens van een hete ijzer op hun dij zien. En dan is die man zondag in de kerk en dan doet hij wonder en tekenen. Het dubbele leven dat men in de kerk leidt, omdat men in hun ziel, er is geen vervulling, er is een leegte. En er is niets in een mensenwezen dat leeg kan blijven. Het gaat vervuld worden. En daarom zegt de Heer Jezus heel duidelijk, dat wanneer we bevrijding hebben gekregen, en ons lichaam en ons leven
schoongemaakt is. Het is leeg. Wat zegt hij? De demonen komen altijd terug om te kijken naar de staat van hoe ziet dat huis eruit. En als ze het leeg en schoongeveegd zien, dus u hebt u niet vervuld met de Heilige Geest of laten vervullen, u hebt u niet opengesteld dat God die leegtes in uw hart vervult, die u maakt, die maken dat u het met andere dingen gaat vervullen. Ze komen, zegt de Heer Jezus, en ze nemen 7 demonen sterker dan zij mee en ze nemen dat huis over. En de Heer Jezus zegt, het is met die mens erger gesteld dan daarvoor. Dus, en ook wil ik over de geest praten. Die wederomgeboren geest, hoe hij eruit ziet. En waarom je, en hoe je ook daar op dat gebied. Het is een enorme diepte. Dus u ziet het, ik ga daar volgende week, heb ik besloten. Omdat het heel nauw aansluit volgens 1 Thessalonicenzen 5. Het heeft ook te maken met de komst van onze Heer Jezus Christus. Dus ik ga daar een hele editie aan wijden. Dus mijn geliefde Claire Brusch, dank u wel voor deze geweldige vraag. Het is geen afwijking, het is gewoon een aanvulling van deze Maranatha edities. Ik ga verder met ik ga door op wat ik volgende week, vorige week mee bezig was. Sorry mensen, ik ben een beetje moe. Dus ik moet me helemaal concentreren. Ik ben met zoveel dingen bezig. En het is goed om open en eerlijk te zijn en niet te doen alsof, want dat ben ik gewoon niet. Maar wat ik echt wil zeggen van mensen, het is niet makkelijk om deze boodschap te horen over wat ik vorige week heb gezegd. Maar ik wil u toch blijven bemoedigen, mijn geliefde luisteraars, dat als u een vraag hebt, stuur het gerust op zoals mijn geliefde zuster heeft gedaan en ook mijn geliefde broeder. En stuur het per mail op rtvshalomsr@gmail.com. Of je kunt bellen naar 422-630 met het netnummer 597 van Suriname. En dat is tussen 8 uur 's morgens en 2 uur 's middags Surinaamse tijd. Ik zal dan zeker, als u uw vraag stuurt naar Radio Shalom, zal ik mijn best doen, zoals ik dat voor zuster Claire volgende week uitgebreid zal uitleggen, ook uw vraag heel serieus beantwoorden. Ik wil afmaken waar ik vorige week geëindigd was. En ik had het over het beest dat uit de zee kwam en samen met 10 horens. En op de 10 horens 10 kronen en 7 koppen. Dus dat wil zeggen, dit is een coalitie, een samenwerking van machthebbers die zogenaamd gaan samenwerken, maar elkaar onderuit gaan halen achteraf. De 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar in Daniël geven dat dus duidelijk aan. Ze zijn klei en ijzer, dus ze mengen niet. Al doen ze dat ze met elkaar gaan samenwerken, dat ze vrede met elkaar hebben. Het is allemaal nep mensen, het is een façade, het is een rookgordijn om ons af te leiden en te misleiden. Ik heb verteld over die 2 ijzeren benen die het Romeins koninkrijk voorstellen. En dat is doorgecijpeld het ijzer in de 10 tenen waar wij nu naartoe gaan. De Bijbel zegt duidelijk, vorige week heb ik het gezegd, die 10 koningen zijn er nog niet, ze gaan komen. En we zitten dus nu in die era waar ze zich gaan openbaren. Het beest gaat maken, zeg ik duidelijk, ook in, heb ik vorige week gezegd, gaat maken dat die 10 koningen, die 10 horens en de 7 koppen, dat is Rome, die op 7 bergen gefundeerd hem, hen gaan helpen hem volledig in het zadel te zetten van macht. Absolute macht. Zij weten het niet. Ze denken dat ze mee gaan eten. Maar er staat wel duidelijk dat de 10 koningen hun macht aan het beest hen hebben gegeven. Dus dat gaat ook gebeuren. Ik sprak over het Romeins Rijk dat dodelijk verwond was, maar haar dodelijke wond genas na 400 jaar dat ze uitermate wreed heeft geregeerd. En sinds 40 jaar geleden heb ik ook verteld, zie je het Romeins Rijk weer op marsen als een soort campagne die ze voeren als je een verkiezing gaat hebben. Dan ga je stad en land af om allerlei beloftes te doen, maar ook de mensen te paaien, te slijmen, te verleiden en te misleiden.
lieve, lieve kinderen van de Allerhoogste God. Dat is precies wat de paus doet. Hij gaat met het agenda van het beest de wereld rond. Sinds wanneer ziet u een leider de wereld rondgaan? En hij misleidt de boel. En iedereen gelooft dat deze man heilig is. En u heeft niet door hoe ernstig de gruwelijk van het Vaticaan en het Romeinse Rijk zijn geweest in het verleden. En nu? Het is geen kerk. De Bijbel noemt haar Babylon de grote hoer. Het is een religieus systeem om zielen te misleiden. Een hoer misleidt. Een man, het kan een mannelijke hoer zijn, het kan een vrouwelijke hoer zijn. Hij misleidt. In het Engels is het seduction. Je wordt misleid om iets te doen wat je eigenlijk niet zou willen. Mensen, mannen, vrouwen, die gaan vreemd. En als je ze vraagt waarom, ik weet het niet. Ze waren misleid. En dat wil niet zeggen dat je geen verantwoordelijkheid hebt. The war of Satan is a war of souls. Het is om uw ziel, mensen. En het interesseert hem niet of hij het moet doen door middel van Sinterklaas, of de paus die op elkaar lijken, of kardinalen, of bishops, of voorgangers. Het interesseert hem geen zier. Zolang wij er maar in geloven. De grootste misleiding lijkt juist zo echt en zo waar. En daar is het eerste wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 24. Daar begint hij ook mee wanneer de discipelen vragen: Heere, hoe ziet het eruit? Dan zegt hij als eerst: zie toe dat niemand je misleidt. Als Christus iets als eerst aanhaalt, dan is het van eminent belang. Want als je misleid bent, ben je uit de waarheid. En er is in het christendom geen grijs gebied. Ben je uit de waarheid? Dan ben je in leugen, dus je bent in duisternis en je bent verloren. Simpel. Er is geen grijs gebied. En Gods woord is de waarheid. De ijzerbenen waren een teken van hardheid en onmenselijkheid. De keizers, even geschiedenis, want daar hou ik van. De keizers waren wreed. Ze waren seksueel pervers. Ze waren paranoia. Ze waren machtsdronken. En daarom vermoorden ze een ieder die ze argwanend benaderde. Ze vermoorden hun eigen moeder, hun eigen vader, hun broers, hun zussen. Iedereen om zich heen vermoorden ze. Keizer Nero, de Caesar Nero, is degene die heel veel de christen persecution of hoe noem je dat? De christen vervolging is begonnen. En hij is begonnen met de christenen voor de leeuwen te gooien in de grote amfitheaters en de arena's. Hele gezinnen, hele kerken werden in het midden gezet. De mensen juichten. Ze waren zo wreed. Ze kikten gewoon van het lied van mensen. Er werd pek op christenen gestopt of overgegoten. En ze werden in brand gestoken. En Nero gaf zo zijn feesten. En de christenen werden als toortsen, als fakkels gebruikt in zijn tuin. Terwijl iedereen zat te eten. Het waren mensen die helemaal niet normaal waren. En ze waren een keizer Nero heeft ook met zijn eigen moeder een relatie gehad. Hij heeft haar zwanger gemaakt en heeft haar daarom ook vermoord om de schande te bedekken. En dan komt keizer Constantijn. Hij is degene die de christenvervolging heeft gestopt en met een list is gekomen dat hij een visioen heeft gehad van God, van God over de christenen. En hij bekeerde zich zogenaamd tot het christendom, maar het was een machtsstrategie. Want zo kon hij die kerk die ondergronds ging, omdat ze angstig waren voor de dood, weet je, begon hij die kerk te legaliseren. En zegt: mensen, kom uit je holen. Kom openlijk. We gaan jullie niet meer vervolgen. Kom en ik heb me bekeerd, want ik heb de God van jullie ontmoet. Hij loog gewoon. Waarom? Hij is de eerste paus geworden. En hij heeft een kerk gesticht om controle over te nemen over iedereen, zelfs over de christenen. Maar hij bleef, want Rome was hellenistisch. Dat wil zeggen, ze hadden vele goden. Hun grootste god
was de god, de god Jupiter. Dat was hun belangrijkste god. Dus ze waren Hellenistische mensen. Ze hadden geen één god, vele goden. En hij zei dat hij zich bekeerd had, maar hij bleef zijn Hellenistische goden gewoon aanbidden. Je kan het zien in de geschiedenis. Op zijn munten, na zijn bekering, zie je al die Hellenistische goden, de zonnegod, je ziet Jupiter, je ziet de vrouw van Jupiter, haar naam is Juno. Zij is de godin van alle goden. Ze is de koningin van alle goden. Komt dat je bekend voor? En wat heeft hij gedaan? Hij heeft gewoon een andere naam gegeven van de christenen. En heeft dat vermengd. En zodoende wordt Maria zo verhoogd. Maar het is in wezen is het Juno. Want zij is de koningin van alle goden. Weet u, in plaats van Christus is Maria heel hoog. Ik zeg het, ik ben ook katholiek geweest. Ik heb vormsel gedaan. Ik heb heilige communie gedaan. Ik ken het weesgegroet nog steeds uit mijn hoofd, want het wordt in je geheid. Je vergeet het nooit meer. Ook zette Constantijn op al zijn munten na zijn zogenaamde bekering niets van Christus, maar alleen van zijn goden. En je ziet het, hij neemt ook niet alle sacramenten van het christendom over, zoals de doop door onderdompeling. Nee, babydoop voert hij in. Ook de Heilige Geest komt niet voor. Dus die waarachtige bekering, het is een façade. En dat kan ook niet, want de keizer zelf waande zich een god. Dus hij gaat nooit een andere god boven zichzelf stellen. Zo is de katholieke kerk ontstaan, mensen, onder keizer Constantijn. Maar het was meer een machtssysteem dat hij bedacht had, zoals altijd bij de Romeinen, was religie nooit los van hun afgoderij en hun tempel prostitutie. Sol Invictus, de zonnegod, is in het Romeins systeem constant een duidelijk symbool. En het te zeggen dat het een christelijke licht is, die zonnestralen om het hoofd van Christus. Hè? Zoals ik zeg, het is Sol Invictus, is de zonnegod. En je ziet het, dat wanneer een Romeinse processie is, de paus met zijn processie komt, dat hij in zijn hand een monstran houdt. Dat is een hele grote zon van goud en met stralen. En het is zogenaamd betekent dus dat Jezus het licht der wereld, dat moet die monstran voorstellen. Mensen, als je dingen niet weet, dan weet je het niet. Maar vandaag wil ik uw ogen openen, zodat u gaat onderzoeken. U hoeft niet aan te nemen wat ik zeg. Ga het zelf onderzoeken. Ze gaan zeggen dat het Christus is, maar wat hebben we te doen met al die symboliek in de kerk? Wat hebben we te doen met symboliek? Jezus Christus zit in ons hart. We hebben geen symbolen meer nodig. We hoeven niet meer te offeren koeien en schapen. Christus is het lam van God dat voor ons gestorven is. Dat voor ons geslacht is. We hebben geen symboliek nodig om te laten zien dat hij het licht der wereld is. Wij zijn het licht der wereld, zegt de Bijbel. Wij zijn het zout der aarde. Niet één monstraan die je in je hand houdt om te demonstreren dit is het licht. Waar is de vrucht van het licht? Laat me zien je vruchten. Weet u, in plaats dat je loopt met een staf of weet ik veel, om te laten zien hoe heilig je bent. Dus open je ogen en kijk nu beter wat u ziet. En allemaal door een sluwe keizer bedacht, die het pausdom is begonnen. Daarom wordt zij Babylon de grote hoer genoemd. Want ze heeft hetzelfde denken van de stad Babel in Genesis 11. Die een gebouw wilde maken helemaal tot de hemel. En de Bijbel zegt in Genesis 11, want ze zegt, kom, laten wij onszelf een naam maken. Daar gaat het deze mensen om. Een naam maken, bekendheid. Niet Jezus moet bekend zijn. Zij, hun institutie, zij moeten bekend zijn. En niet Christus. En daarom hebben we ook een spreekwoord, als je elkaar niet begrijpt. Dit is een Babylonische spraakverwarring. En dat is wat ze doen. Alles is het in het Latijns. Je kan het niet begrijpen. Het is een Babylonische spraakverwarring om ons te misleiden. En niemand mocht vroeger Latijns praten. Men moest een andere taal spreken, zodat zij onderling... Ik heb in de Rooms-Katholieke kerk gezeten wanneer er een mis was. Soms denk je, waar heeft die man het over? Want je begrijpt er letterlijk geen woord van. De reden van deze informatie, lieve mensen, legt het fundament voor het systeem en het koninkrijk van het beest. Als je dit niet weet, ga je de rest niet begrijpen.
We lezen dat de 10 koningen hem zijn macht geven. Maar hij zelf krijgt de macht van de draak. Openbaringen 13. Maar in Openbaringen 17 wil ik nog lezen en dit afmaken, zodat we verder kunnen gaan. Ik wil even lezen, zodat u over Babylon, de grote hoer. Dit is ernstig, omdat ze allemaal te maken heeft met het verleiden van alle koningen. En ik heb het vorige keer al gezegd. Ik heb foto's laten zien op een van mijn conferenties, waar iedereen, elke monarchie, elke koning, elke staatshoofd bij de paus op audiëntie gaat. Ik heb foto's waar elke religieuze leider bij de paus op audiëntie gaat. Wat ga je daar doen? Wat ga je daar doen? Je gaat je loyaliteit bewijzen. Je gaat aantonen, I plead my allegiance to you. En het Vaticaan, je gaat daar niet zomaar. Je krijgt er geld voor om je loyaliteit te verkopen. Zoals ik zeg, de koningen geven hun macht aan het beest. En de Rome Vaticaan plaveest die weg voor het beest. Dus je ziet dat alle koningen, alle monarchieën, alle wereldleiders met die wereldorde, maar ook alle, hoe zeg je, presidenten, my goodness, ik heb ze gezien. Zelfs die van ons, onze vorige leiders, heb ik gezien op foto bij de paus om hun allegiance, om hun loyaliteit te geven. Het is puur Bijbels. Maar de hoer, ze is gekleed, daarmee wil ik even eindigen. Ze is gekleed, even kijken hoor, in vers 2 staat, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden. Mensen houden van geld, toch? Van de wijn harer hoererij. En hij voerde mij in de geest. Dus als ze dronken zijn, heeft ze te drinken gegeven. Alle koningen der aarde staat er hier. En Gods woord ligt niet. Dus als iedereen op audiëntie gaat bij de paus, krijg je te drinken van haar hoererij. Ze betaalt je ervoor, want ze is rijk. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten, dat is zij, op een scharlakenrood beest dat vol was van godslasterlijke namen en had 7 koppen en 10 horens. En kijk waarin ze gekleed is. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en pallen. En zij had in haar hand een gouden beker vol gruwelen. Je ziet die beker die ze altijd in hun hand hebben en de onreinheden van haar hoererij. Scharlaken en purper zijn rood en paars. Als je goed kijkt, gaat u zien dat bijna alle, als er grote processies of samenkomsten zijn in het Vaticaan, alle kardinalen en bisschoppen zijn gekleed in rood en paars, in purper en in scharlaken. En met hun ringen en hun kettingen. En het is één grote pompeuze pramprang, zeggen we hier in Suriname, van wilde en luxe, zoals het hier geschreven staat. En het is allemaal om de koningen te verleiden om uit hun beker vol van hoererij te drinken. Mensen, we zijn er niet van bespaard als we onze ogen niet openen. We zijn er niet van bespaard. Ze is er om te verleiden en ze is al aan het verleiden. En duizenden gelovenden hierin. Maar ik wil vandaag zeggen, er staat ook duidelijk geschreven, scheid u van haar af. Want God gaat haar zelf geven te drinken. Uit diezelfde beker die ze aan anderen gegeven heeft, gaat zij zelf drinken. En ze gaat vernietigd worden. Ik ga eindigen met deze editie, lieve mensen. En ik zou zeggen, Maranatha, tot de volgende week. En dan gaan we uitgebreid vertellen over ziel, geest en lichaam als voorbereiding op de komst van onze Heer Jezus Christus. God zegen u. Apostel Hannah Oliveira. 2, 3.

0: heter Stin Ur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso mansma presi. Bosi srefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro de na a ini a mofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. If you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa you siwan soro go wan wan ten na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni. Wear you condom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga dempatna fuen.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. Met dankbaarheid in mijn hart kom ik wederom tot u om het levende en krachtige woord van God met u te delen. Het zijn Jezus zijn woorden die ons laten horen dat er een kwalitatief verschil bestaat tussen het woord dat van God komt en het woord van de mens. En dit wanneer hij aan de scharen zegt: de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Johannes hoofdstuk 6, vers 63. Deze woorden van Jezus sneden diep in het hart van de leraars van Israël, want zij waren ervan op de hoogte wat de schare over hen dacht en over de woorden van Jezus. Zij wisten dat de schare versteld waren over zijn leer, want hij leerde hen als iemand die gezag heeft en niet zoals de schriftgeleerden. Markus hoofdstuk 1, vers 22. En toen een groep discipelen niet langer met hem, dus Jezus, wilde meegaan, daar Jezus gezegd had: voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Johannes hoofdstuk 6, vers 53. Toen zeiden vele van zijn discipelen: deze rede is hard, wie kan haar aanhoren? Waarop Jezus aan Petrus vroeg of hij ook niet wilde weggaan. Toen antwoordde Petrus: Heere, tot wie zullen wij dan gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Johannes 6, vers 68. Dit hadden de schriftgeleerden nog nooit iemand over hun woorden horen zeggen. Aan Petrus was geopenbaard dat Jezus het vlees geworden woord was, en dat er buiten dit vlees geworden woord geen eeuwig leven bestaat. En dit vlees geworden woord zul je persoonlijk tot je moeten nemen. Want eten kan niemand anders voor jou dan jezelf. Met andere woorden, jij zult Jezus persoonlijk moeten aannemen. Dus in hem geloven. Daarom dat Jezus zei: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Johannes hoofdstuk 6, vers 54. Net zoals jij brood eet om te leven, zo moet jij Jezus ook persoonlijk tot jou nemen. Door het woord eten te gebruiken van zijn vlees en drinken van zijn bloed, wijst Jezus ons op de intieme gemeenschap die hij van dag tot dag met ons wil hebben. En door de gemeenschap met hem worden wij zoals hij is. Het was de geest die het woord dat Jezus sprak levend maakte. Daarom dat Jezus zei: het vlees trekt niet tot nut. Of anders gezegd, onze menselijke inspanningen brengen geen leven voort. En precies hierom dat Jezus, voor hij met zijn bediening aanving, aan zijn toehoorders uit het boek Jesaja voorlas wat er over hem geschreven stond: de geest des Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden.
Jesaja hoofdstuk 61 vers 1. Wat een contrast vandaag met het moderne christendom en de zoveel religieën van vandaag, waar het accent niet langer wordt gelegd op de basisvoorwaarden die Jezus ons heeft voorgehouden, namelijk te weten door de Vader gezalfd te zijn met de Heilige Geest. Dat tevens het bewijs is ook gezonden te zijn. En de garantie dat de woorden die wij spreken niet louter woorden zullen zijn, maar geest en leven. Maar zoveel van vandaag zijn niet veel meer dan de schriftgeleerden uit de tijd van Jezus, die zichzelf geroepen hebben, dus ook niet gezonden zijn. Een harde waarheid waaraan ook vele van de discipelen uit de tijd van Jezus aanstoot namen en niet langer met hem meegingen. Want op een zeer indringende wijze had Jezus aan de discipelen duidelijk gemaakt dat er een direct verband bestaat tussen de woorden van geest en leven en zijn natuur, die in ons gevonden zal moeten worden. Daarom Jezus zijn woorden: gelijk de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Johannes hoofdstuk 6 vers 57. En om ons de importantie of belangrijkheid van het geroepen zijn te benadrukken, zegt Jezus: ik ben niet van mezelf gekomen, maar er is een waarachtige die mij gezonden heeft. Johannes hoofdstuk 7 vers 28. En wie de Vader gezonden heeft, wordt door de Vader ook gezalfd met de Heilige Geest. Want, zei Jezus, ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Johannes hoofdstuk 6 vers 38. Daarom dat Jezus kon zeggen: de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Want hij leefde door de Vader. Met andere woorden, het was de Vader die door Jezus zijn leven heen zijn wil uitvoerde. En zo zal ook hij die mij eet, zegt Jezus, leven door mij. Maar wie denkt, omdat Jezus geroepen en gezalfd was door de Vader, dat dit ook automatisch betekende dat de woorden die Jezus sprak geest en leven zouden zijn, die gaat aan een belangrijk aspect voorbij. En dat is de keuze die Jezus iedere dag opnieuw in zijn leven moest maken om zich in gehoorzaamheid aan de Geest van God over te geven, om te doen wat de Vader van hem vroeg. Toen Jezus in Gethsemane de beker van Gods toorn over de zonde van de totale mensheid op zich zag afkomen, want hiertoe was hij door God de Vader gezalfd en gezonden naar de wereld, toen werd hij overweldigd door vrees en angst en riep tot de Vader: Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij
voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Matteüs hoofdstuk 26, vers 39. En hiermede laat de Heilige Geest ons weten dat alles wat de Vader door Jezus zijn leven heen wilde doen, vroeg, of beter gezegd, eiste dat Jezus zich in gehoorzaamheid aan de Vader moest overgeven. De Heilige Geest getuigt hiervan en zegt: Hij, dus Jezus, heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 8. Dit getuigenis van de Heilige Geest openbaart aan ons de absolute liefde van Jezus voor de Vader. De garantie dat de woorden van Jezus ten alle tijden woorden van geest en leven waren. Woorden van eeuwig leven, zoals de Heilige Geest dat aan Petrus had geopenbaard. En wanneer het accent niet ligt op onze totale gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan is daarmee het bewijs geleverd dat wij ook geen levende relatie met de Vader en de Zoon hebben. En de woorden die wij spreken louter woorden zijn. Niet veel meer dan bla bla, ontbloot van geest en leven. Woorden die niet de kracht bezitten om ons eigen leven te veranderen, nog het leven van de ander. Dit werd Saul, de schriftgeleerde, later Paulus genoemd, geopenbaard toen de opgestane Heer Jezus hem verscheen op weg naar Damascus. Als schriftgeleerde had Saul in de heilige veronderstelling verkeerd dat zijn kennis van de geschriften, dus de wet, gelijk stond met het kennen van God. Maar al zijn kennis van God had de moordenaar Saul niet kunnen veranderen in een dienstknecht van de Heer Jezus. Maar toen de Heer Jezus aan Saul verscheen, bleek Saul de Heer nooit gekend te hebben. Want hij vroeg: Wie bent u, Heer? Wat de geleerde Saul toen geopenbaard werd, was dat pas in de ervaring de waarheid zich aan ons openbaart. En dat waarheid zonder de ervaring niet veel meer is dan religie, dus vormendienst, en in geen enkel opzicht gelijk staat aan een relatie die wel vol leven en kracht is en die ons ook kan transformeren of veranderen. Toen Saul als geleerde dit geopenbaard werd, riep hij uit: Alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht, opdat ik Christus mogen kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig worden zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 7 tot en met vers 10. Wat al de kennis van de wet die Saul bezat niet had kunnen bewerken, namelijk zijn transformatie naar het beeld van Jezus,
dat had de levende relatie met Jezus in hem gedaan. Het was deze levende relatie met de Heer Jezus die hem tot een totale overgave had gebracht en hem deed uitroepen: ik ben gekruisigd met Christus en toch leef ik. Maar niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Galaten hoofdstuk 2 vers 20. En dit is dan ook de reden waarom Paulus kon zeggen: want onze evangelieprediking is niet slechts in woorden tot u gekomen, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Gij weet trouwens hoedanig en wij bij u geweest zijn om uwentwil. 1 Thessalonicense hoofdstuk 1 vers 5. Wat Paulus hier aan ons zegt is dat het evangelie dat hij predikte niet louter woorden waren zoals je dat in zijn leven kon zien. Want het evangelie had hem getransformeerd door de kracht van de Heilige Geest in de man die hij was geworden, en dat was te zien en te ervaren te midden van de mensen waar hij zich ook mocht bevinden. Wat wij prediken is wat wij weten. Maar als datgene wat wij zeggen te weten ons leven op de eerste plaats niet kan veranderen of transformeren, hoe kunnen wij dan verwachten dat het leven van onze toehoorders zal veranderen? Wie oren heeft, horen wat Gods Geest tot ons spreekt. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: stable baby.
1: I'm the ruler.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Mala zijn op prijs. Dus heb je het checken, Mala? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day, you know yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na a new merk tog. En a verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori voor alfa jobbouw. Dus, if me bede you. Mibo ver van 4 jaar.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. Van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
5: Laten we gaan naar het woord. Lucas 15. En ik denk dat het misschien goed is om te lezen vanaf vers 11. Het is een bekend verhaal, een gelijkenis die Jezus Christus gaf. Een gelijkenis van Agersi. En het is heel bijzonder om te zien hoe Jezus Christus verhalen gebruikte om een punt te maken. Er is kracht in verhalen. Lucas 15 vanaf vers 11 en we lezen tot 17. Bent u met mij? En hij zeide, iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over het land en hij begon gebrek te lijden. Vers 15 zegt, en hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van dat land. En die zond hem naar het veld om zijn varkens, agus, te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de agus aten. Doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf. Iemand zegt dat met mij. Toen kwam hij tot zichzelf. En zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom hier om vanwege de honger. Vandaag is mijn thema simpel, kort. Het thema van de prediking is Kies Yisrevi. Kies Yisrevi. Als je met een effect kijkt naar iemand naast je en zegt Kies Yisrevi. Kies Yisrevi. Kom maar, kijk naar een andere persoon en zeg aan de persoon, kies Yisrevi. Kies Yisrevi. Kies Yisrevi. Gemeente, in Suriname hebben we een uitdrukking, kies Yisrevi, die bijna iedereen kent. Ja, toch? Bijvoorbeeld, wanneer iemand buiten adem is geraakt. Asma weri. Dan zou je tegen Asma. Is nog rustig. Kies Yisrevi. Als iemand bijvoorbeeld, net als onze zuster, ze is ziek geweest. En nu is ze hersteld. Dan wordt dat Kies Yisrevi. Kies Yisrevi. Kies Yisrevi. Of wanneer iemand afgeleid is. Laten we zeggen, je gaat ergens naartoe. Je rijdt. En je weet precies waar je gaat. En je bent zo in gedachten verzonken dat je rijdt. En no pas te you. Kies Yisrevi. Je go in een juiste route. Was maar dat kies Yisrevi. Amen. Of bijvoorbeeld wanneer iemand is geschrokken. Kent u dat? En sommige mensen blijven lang in die shock. Want is kreeg je zodanig. Was aan die iets is je overkomen en je bent zodanig geschokt. Je bent bijna stil, verlamd. Je beweegt niet. Kies Yisrevi. Kies Yisrevi. Ben je tak nang asma, je sik asma even. Je tak rustig. Kies Yisrevi. Kom terug. Drink een beetje suikerwater. Huh? Kies Yisrevi. Of wanneer je oververmoeid bent. En je denkt bij jezelf, eigenlijk wil ik even naar Miami. Fugo. Kies Yisrevi. Maar zuster, dat ben op je anus. Kom maar, kijk naar iemand. Kies eens er even. Kies eens er even. Geliefde broeder en zuster. We lezen hier in Lucas 15 een verhaal van een jonge man die zijn bezit opeiste, of die zijn erfenis opeiste. Eigenlijk op een oneerbiedige manier. En hij gaat weg. En hij verkwist alles. En op den duur bevindt hij zich met varkens. En hij begeert te eten wat varkens eten. En op den duur komt hij tot zichzelf. Dit patroon, of we zien dit al gebeuren, eigenlijk al vanaf Genesis. Waarbij Adam een erfenis heeft gehad. Hij heeft iets overgedragen gekregen. Waarvoor hij niet heeft gewerkt. Iets dat God gemaakt heeft. De aarde krijgt hij. En hij krijgt de opdracht. Bewerk het. Heers erover. En Adam was gemaakt naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Die man had geen angst, hij had geen vrees. Hij was gemaakt naar Gods beeld. En wat gebeurt er? De vijand komt en challenge gelijk zijn identiteit. Want hij zegt, eet. Want je zal niet sterven. Je zal eigenlijk als God worden. In principe was het een grove leugen, want Adam was reeds geschapen naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Maar op een of andere manier heeft die slang Adam en Eva zo ver gekregen om te twijfelen aan hun identiteit. Een identiteitscrisis. En wat rempel, wanneer Adam en Eva zondigen en ongehoorzaam zijn, wat gebeurt er? God komt. En hij zegt, Adam, waar ben je? Want Adam, las in Srevi. Het was geen kwestie van locatie. Het was geen kwestie van dat God in principe niet wist waar Adam was. Want God is alwetend. Maar Adam, waar ben je? Want hij las je Srevi. Dat beeld waarnaar je geschapen was, hij las in. As a matter of fact, die hele erfenis die je hebt gehad door in overeenstemming te komen met die slang, ben je het kwijtgeraakt. En we zien vanaf dat moment, mijn broeder en mijn zuster, dat God eigenlijk het reddingsplan in motion brengt. De Bijbel, vanaf het begin tot het einde, is eigenlijk het verhaal van verlies en wederkopen, verlossen. Iemand zegt amen. Kom op, is dat genade of is dat genade? Dat God het niet zo laat, maar zegt, weet je wat? Ik ga de zaak herstellen. Want Libisma moest kies den Srevi. Kan ik een amen horen? Kijk nog een keer naar iemand en zeg, kies die Srevi. Broeder en zuster, eigenlijk zien wij dat Satan er alles aan doet, niet per se om die erfenis te stelen, maar om ervoor te zorgen dat we vergeten wie wij zijn. Die erfenis die wij hebben ontvangen. U gelooft het misschien niet, maar u heeft bijzonder veel ontvangen. Laten we gaan naar Efeze 1. Efeze 1, vers. Doe maar vanaf vers 15. Efeze 1, vanaf vers 15. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen. Niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. Volgend vers. Verlichte ogen uw harten. Iemand zegt verlichte ogen uw harten. En dan zien we hier eigenlijk, geeft Paulus drie dingen aan. Drie belangrijke dingen, waarop ik vandaag niet echt zal ingaan. Misschien tijdens de Bijbelstudie. Maar hij zegt hier, zodat gij weet. Met andere woorden, het is belangrijk om te weten. Hij praat over bewustzijn. Want je kan iets weten en je kan iets weten. Bent u met mij hier zo? Maar hij zegt, geef ze verlichte ogen des harten. Zodat gij weet. Met andere woorden, hij zegt verlichte ogen des harten. Shi na shi, naartoe. zien en zien is niet hetzelfde. Want de ene ziet, maar ziet niet. Of ziet iets heel anders. Is dat dat toesma kan shiwan sani, maar de shiwan totaal trasani. Daarom, te wansma ook giwan tori, moet u hoor en wederhoor toepassen. Want de ene heeft iets gezien en vertelt vanuit zijn eigen perceptie. De persoon heeft gezien en het is gegaan door de filter van de ervaring van de persoon. Het is gegaan door de filter van het kader, referentiekader van de persoon. Dus ik wans mogi wan tori, abra wan san sapsa. Zorg ervoor dat u die tori hoort vanuit verschillende hoeken, zodat jij een gebalanceerde conclusie kan trekken van wat er is gebeurd. Bent u met mij hier zo? Hij zegt, verlicht de ogen des harten. Zet die tekst weer. Ik wil u die drie dingen even wezen. Want Paulus praat hier tot gelovigen. Maar klaarblijkelijk is het niet genoeg om alleen gewoon gelovig te zijn. Klaarblijkelijk als Paulus moeite maakt om te bidden. En hij bidt dat we mogen zien. Dat we verlichte ogen des harten mogen hebben. Waarom? Zodat je mag weten. Zeg het nog een keer. Zeg weten. Met andere woorden, ik kan abden drie sandisi, maar if you know weet, is dat probleem. Bent u met mij hier? Wat heeft u ontvangen? Hij praat over u, gelovige. Over mij heeft hij het, zeg het even, over mij. Hij zegt, welke hoop zijn roeping wekt. U bent geroepen en die roeping wekt een hoop. Twee, hoe rijk de heerlijkheid is zijn er erfenis bij de heiligen. Dus u bent geroepen en u heeft een erfenis door het volbrachte werk van Jezus Christus. En ten derde, arka derde one dis jazo. Volgend vers. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Met andere woorden, je bent geroepen. Je hebt een erfenis ontvangen. Je hebt assets ontvangen, geestelijke assets. You know, de legi. Bent u met mij hier zo? U bent niet leeg. Maar u heeft de erfenis, you are loaded. Ja toch, wanneer ouders iets achterlaten voor hun kinderen, is een ander ding. Want sommige mensen, met alle respect, moeten beginnen bij nul. Ja toch? Maar het leven wordt een beetje makkelijker als ouders

en het volbrachte werk van Jezus Christus. En Paulus zegt, je bent geroepen, je hebt de erfenis. En niet dat alleen, maar je hebt overweldigend veel kracht ontvangen. Hij zegt, maar het koninkrijk bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Dat wil zeggen, ja, nou een vriendje, ja, nou een sososma, maar je hebt krachti. A krachti voor asanta je, de na in you. Het maakt niet uit wat er is gebeurd in uw leven, maar er is een bepaalde kracht in u dat werkt en wacht totdat u verlichte ogen des harten krijgt. Want je moet weten. Het is mogelijk dat je kracht hebt. Het is mogelijk dat je een erfenis hebt. Maar je weet het niet. Het is als een prins die geboren wordt in een koninklijke familie, maar op den duur geheugenverlies leidt. Is hij nog steeds een prins? Ja. Is hij in principe nog steeds rijk? Ja. Maar hij is vergeten vanwege geheugenverlies. En als je niet oppast, die werry prins leeft als een bedelaar. Iemand zegt, God forbid. Anomie. Ik dacht dat u een beetje agressiever zou zijn. Want u moet weten. Iemand zegt weten. Verlichte ogen des harten. Want duistere ogen zien andere dingen. Ja toch? Duistere ogen zien alleen maar uitdagingen en problemen. Maar verlichte ogen dwars door die uitdaging. Weet je, wacht even. Ik heb een roeping. Ik heb een erfenis. En ik heb overweldigend veel kracht ontvangen van de Heer. Verlichte ogen zien wat andere ogen niet zien. Het volk van Israël, toen die verspieders, toen ze waren gegaan naar het land. De meeste van ze zagen grote reuzen. Maar Caleb en Joshua, zij zagen mogelijkheden. Ze zagen die vruchten. Ze zeiden dat land is buitengewoon goed. Mijn goede, mijn goede. Zoveel mensen om u heen zien alleen chaos, zien alleen onmogelijkheden. Maar u kijkt met verlichte ogen des harten en u ziet de mogelijkheden. My God, my God. Dwars door die frustratie ziet u mogelijkheid. Ziet u dat u geroepen bent en dat u krachtig bent en dat u een erfenis hebt. U start niet vanaf nul, maar u start vanuit een voordeel. U start met een voorsprong. Want u heeft de erfenis ontvangen. Christus heeft een lading voor u achtergelaten. My God, my God. Waar David, waar het volk een grote reus zag die intimideerde, zag David een onbesneden Filistijn. Eigenlijk zou David vandaag zeggen in deze preek, look hoe een reus dit dat je maakt. Kies eens, Revi. Want je hebt de erfenis. Die reus is onbesneden. Hij is niet van dit verbond, maar jij bent in een nieuw verbond met Christus. Kies eens, Revi. Je beeft en je huilt en je schreeuwt en je klaagt. Maar, kies je, Revi. Sla iemand naast je en zeg, kies je, Revi, man. Kies eens, Revi. Want verlichte ogen zien andere dingen. Verlichte ogen zien wat er reeds is. Halleluja. Als in uw huis alle lichten uit zijn en het is heel erg donker. Die meubels zijn nog steeds daar, toch? Maar na jullie man ding. Maar wanneer u dat licht aanmaakt, zie je wat je hebt. En kan het zijn, mijn broeder en mijn zuster, dat ons probleem is niet dat we zoveel ontbreken. Maar het probleem is dat we niet zien wat wij hebben ontvangen. Ik wil u zeggen vandaag, mijn broeder en mijn zuster, ja, nou een sososma. Kies je, Revi. Word wakker. Drink een beetje suikerwater. Drink suikerwater. Kies je, Revi. Deze zoon, deze verloren zoon, hij is zichzelf kwijtgeraakt. Kwijtgeraakt, zodanig dat hij laag is gevallen. Maar er is een mogelijkheid om laag te vallen en weer op te staan. En het begint bij Jezus Revi. Die verloren zoon had nog steeds een vader. Die weg naar die vader bestond er. Hij had nog steeds toegang tot de vader. Maar er moest iets gebeuren met zichzelf.

0: 11. Ambim, kiesinschrijving. Ik weet niet, maar ik maak een paar mensen wakker hier zo. In kies je schrijving. Iedereen een situatie, maar in kies je schrijving. Want pas te je, luister, God verandert niet. Die vader van die verloren zoon is niet veranderd. Ja, hij is vergevallen, maar die vader was liefdevol. Die vader, de liefde van de vader veranderde niet. En de vader had eigenlijk al bestemd in zijn hart, even boilies kom bakken, moet herstellen in ere. Maar ik profeteer over iemand, u wordt in ere hersteld in de naam van Jezus Christus. En soms die situatie, pastor, is soms een zegen. Want als situatie nog bent, een verloren zoon wordt dan verloren. Maar situaties en omstandigheden hebben een manier om je te brengen op je knieën. Om te beseffen. Want eigenlijk, als je het mij vraagt, een verloren zoon die staat toen zie langer naar de agu. Ik wilde het netter zeggen tegen u. Maar voor sommigen van u is dit uw persoonlijk woord. Ik staat toen zie langer naar de doodvies die agu. Want je bent meer dan die doodvies die agu. Je bent meer dan die doodvies die agu. Kies je schreefie. Wat ageert je dit van die adelaar? Per ongeluk wat ik zie van adelaar belanden. In wang. Ik zie van kippen. Per ongeluk. Weet ik veel hoe. Adelaar kon geboren tussen alleen kippen. Adelaar en njallik wan kip. En wakkalik wan kip. Wan voorhoed, hè? Want mensen doen denken wat de kip voorhoed, mijn goede. En njallik wan kip, wan voorhoed. En wakkalik wan voorhoed. En op den duur ziet die adelaar, een grote machtige adelaar, vliegen in de lucht. En hij kijkt ernaar en hij bewondert het. En hij vraagt aan die kippen, wat is dat? En weet je wat die kippen aan hem zeggen? Dat is een adelaar. Maar dat heeft niets met ons te maken. Wij zijn kippen. En die adelaar gaat door als een kip. Eet als een kip. Maak geluid als een kip. En op den duur gaat dood als een kip. Iemand schreeuwt, God verbid. Kies eens, Revi. Kom op, iemand schreeuwt daar, kies eens, Revi. Je bent te lang met kippen geweest, man. Je bent te lang met kippen geweest. Terwijl je een adelaar bent. Wat doe je op de grond? Wat doe je op begane grond? Waarom ben je daar? Je loopt als een kip, je eet als een kip. Terwijl je een adelaar bent. Waar is mijn kies, Jusrevi? Maar als mijn baren eten wel eens, kies Jusrevi. Een paar van u zijn in slaap gevallen. Een paar van u zijn nog steeds in die shock. Maar vanmorgen is het de bedoeling dat ik kies Jusrevi. Im kies je schreven, want ik las je schreven. Ik vergeet die. Je bent een beetje vergeetachtig geworden. Die situatie is zodanig geweest in uw leven dat ik vergeet die. Maar kies je schreven. Want je nou een nieuwe creatie. Je nou een nieuw sotusma. Je bent geschapen in Christus. Je bent meer dan overwinnaar. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Kies je strefie. Ja, er zijn situaties, maar je bent boven die situatie. As a matter of fact, je bent met Christus gezeten in de hemelse gewesten als een arend. Aan het vliegen. En je deelt hier met kippenproblemen. In de naam van Jezus. Je bent groter dan je kippenproblemen. Je moet nu vliegen als een arend. De tijd is aangebroken voor een paar mensen hier. Om te beginnen te vliegen. Want je was te lang hier zo bezig te pikken. Maar je moet vliegen. Kies je strefie. Je bent een nieuwe schepping. Je bent gezegend met allerlei geestelijke zegeningen. Waar?
1: in de vlieg als een arend in de hemelse gewesten. Dat wil zeggen, mijn broeder en mijn zuster, you nou een man of een oma, ze moest wakker, like you schreef. Want ik ben last you schreef. Ik ben wakker, sheng. Maar die de hem kies you schreef. Wacht eens even, ben ik niet te lang met Agus hier zo? Ben ik niet te lang met kippen hier zo? Wacht hier, me, zo'n man. Arki, bent u nog met mij? A eerste Sani, sa a zo'n takje, attack, wacht even. Mi jazo na nga agu, dan mi pa, de dappe. Zelfs de dagloners hebben een o. U heeft te lang gekeken naar gebrek, terwijl u bent overvloed. Want als je duistere ogen hebt, zie je alleen gebrek, hongersnood, wat er niet is, problemen, situaties, man, vrouw, kind, werk, collega, alles wat zijn niet. Maar die deem kiesjes revi en begin overvloed te zien. Was maar bar kiesjes revi. Kies Jus Revi. As a matter of fact, predik even voor iemand naast u. Predik, kies Jus Revi. Kom on, bemoedig de persoon. Bemoedig de persoon. Ik ben niet wat Sani, maar ik kies Jus Revi. Was aan bij shock you, maar kies Jus Revi. My God, want toes maar ik kies Jus Revi today. Want toes maar ik kies Jus Revi. Want toes maar ik kies Jus Revi. Er is een opmerkelijke tekst. Prediker 10 vers 7. Dit is de laatste tekst die we lezen. Prediker 10 vers 7. Hier ziet Salomo een omgekeerde wereld. Salomo zegt, slaven zag ik te paard. En vorsten te voet gaan als slaven. Begrijpt u wat Salomo hier zegt? Een compleet omgekeerde wereld. Eigenlijk zijn we vandaag gekomen om die omgekeerde wereld weer recht te zetten. Want slaven zag hij op paarden. En prinsen en prinsessen zag hij te voet gaan. Slaven op paarden. Jugulup, jugulup, jugulup, jugulup, jugulup. En prinsen gaan te voet. Deze omgekeerde wereld, ik bestraf het in de naam van Jezus. En we zeggen het recht in Jezus' naam. Prinses, ga weer op uw paard. Prins, ga weer op uw paard. Want je wakker, terwijl slaven rijden op paarden. Maar in de naam van Jezus, we nak de slaaf poeru voor wie asi, want de asi naf mi, na mi aba asi. Mi wa got up mi asi. Kies Jus Revi. De tijd is aangebroken dat die omgekeerde wereld gekeerd moet worden. Zet het recht. Het kan niet zo zijn dat je nou een goede sma, maar je pina. Nee. Hey, in kies Jus Revi voor zijn situatie veranderen. Wat is mijn argument? Aan eerste eigenlijk, die verloren zoon is niet hersteld omdat hij naar huis is gegaan. Hij is hersteld bij zichzelf, daarom is hij naar huis gegaan. In een wacht die haar situatie veranderen. Jus Revi moest beginnen veranderen. Jus Revi moest kies Jus Revi. Want als je kies Jus Revi, vroeg of laat, a situatie o kenki. A tafra o draai. Vroeg of laat. Kies Jus Revi. Het is onmogelijk dat ik kies Jus Revi en wasan no verander. Mi wan bemoedig was met idee. Misschien bent u ontmoedigd en de situatie verandert maar niet. Kan de imp kiezen is revi. Want hij las is revi. Want zijn imp sa. In plaats van dat je gaat in je kracht, ga je in je vlees. Maar kies Jus Revi. Kies Jus Revi. Kies Jus Revi.
0: is Yusrevi.
1: Misschien bent u hier vandaag en u bent moe. Ilas krati. Die situatie, het heeft je eigenlijk gebracht buiten adem. Zo af en toe geestelijk, hoe deed je zo weer? Bijna mijn oma bloed. Maar de Bijbel zegt, jongelingen worden mat en moe. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Kies Yusrevi. Kies Yusrevi. Zoals maar waar, kies Yusrevi.
0: Dus ik wilde het niet zo letterlijk vertalen. Maar hoe vertaling ik bak, krijg je zelf. Voor de mensen die meer Nederlands georiënteerd zijn, krijg jezelf. Want broeder, ik corrigeer me, ja, zo correct Nederlands. Kom tot uzelf. Ja?
1: Wat maar, kies eens, Revi.
0: Soms moet u kijken naar uzelf in de spiegel. En zeggen van, hey, a situatie is anomie. A toestand is anomie, ja, zo. Mim kies misrevi, man. Mim kies misrevi. Mi dena situatie dis tum si langa. As an konsarno. Mim kies misrevi. Mim kies misrevi, want ek ben een prins. Maar me got a foot. Terwijl ma pwa assi. Da wan slaaf dat ap mi assi. Iemand moet stoutmoedig beginnen te worden. En zeggen, weet je wat? Mi weri in a situatie disi. A situatie die heeft me moe gemaakt. Die toestand thuis heeft je moe gemaakt. Je man heeft je moe gemaakt, maar... Kies Yusrevi.
2: Zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mijn vinger komt vast.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Beinin on. Şıp şıp tırırtı. Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: de nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schunks Center and Schunks Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Schunks Center and Schunks Music today.
2: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 2:00.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere no sa baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a sikidisi kandresi tena ini a rutu fueng. So langa yushiwan soro, go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso, funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini urokomakandra nanga dempatna fueng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
0: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schöns Center en Schöns Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schöns Center en Schöns Music.
4: Hallo, ik ben Makela.
5: Mies

Joseph, come to play, Alan B. from home, and the last saying, Exalurus Heaven, nader tot mij, en ik zal tot u naderen. Zo zegt de Heer.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: het al aanzet.
1: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected al aanzet.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met TeenageU Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected al aanzet. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. TeenageU keeping us in touch.

Shalom FM, the station with the right inspiration.

0: Het is 3:00.
1: Goedemorgen luisteraar, dit is het bemoedigingsprogramma. We willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land. Vanmorgen wil ik met u praten over de Heer Jezus Christus, die ook in de Bijbel genoemd wordt de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok, zegt hij in Johannes 15. Dat wil ik even voor u voorlezen. Mijn vader is de wijnbouwer. De ranken aan mij die geen vrucht dragen, kapt hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit hij om er nog meer vruchten aan te laten komen. U bent zuiver door het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf dicht bij mij, dan blijf ik in u. Net zoals een rank alleen maar kan vrucht dragen, als zij in de wijnstok blijft, kunt ook u alleen maar vruchtbaar leven als u in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u bent de ranken. Als u dicht bij mij blijft en ik blijf in u, brengt u veel vrucht voort, want zonder mij kunt u niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een waardeloze rank en zal verdorren. Samen met andere dorre ranken wordt hij in het vuur gegooid en verbrand. Maar als u één met mij blijft en mijn woorden niet vergeet, kunt u vragen wat u wilt en het zal gebeuren. Door veel vrucht te dragen, bewijst u mijn discipelen te zijn. Daardoor wordt mijn vader groot gemaakt. Zoals de vader van mij houdt, houd ik van u. Blijf u bewust van mijn liefde. Zorg ervoor dat ik van u kan blijven houden door te doen wat ik zeg. Halleluja. Het gedeelte is gehaald uit Johannes 15, het evangelie van Johannes 15. Toch waarin de Heer zichzelf noemt, waarin de Heer zegt dat hij de ware wijnstok is. En dat wij de ranken aan hem zijn. Wij zijn dus, de wijnstok heeft ranken en de ranken zijn wij als gelovigen, als de kinderen Gods. De Heer houdt van ons en hij vraagt aan ons dat wij dicht bij hem moeten blijven. Dan blijft hij ook in ons. We moeten zijn bevelen alleen maar opvolgen, stipt opvolgen en naleven en niet doen wat we willen in het leven. Wij zijn ranken aan deze ware wijnstok, maar een rank kan nooit uit zichzelf vrucht dragen als ze niet in de wijnstok blijft. Toch, als de rank niet in de wijnstok blijft, kan hij geen vrucht dragen. Als u niet bij de Heer blijft, u moet bij de Heer blijven. U moet de Heer vasthouden. U moet niet wankelen, u moet niet weglopen van de Heer. U moet de Heer niet vergeten. Toch, en dan kan u alleen een vruchtbaar leven leiden als u in hem blijft. Dus de Heer vraagt eigenlijk dat u bij hem blijft, dat u hem vasthoudt, dat uw geloof niet gaat wankelen, dat uw geloof geen schipbreuk gaat leiden, geen zins, maar u moet standvastig zijn in het geloof. Uw geloof moet sterk zijn en uw geloof moet steeds meer groeien. U moet opgaan in het geloof met de Heer. Dat is de Heer zijn wil en zijn wens ten opzichte van u. U moet groeien in uw geloof. Want de Heer wil machtige dingen door ons heen doen als zijn kinderen. Hij wil door ons heen werken. Hij wil ons gebruiken. Hij is gebruikt door zijn vader. Hij heeft zichzelf opengesteld. En dat voorbeeld heeft hij ons nagelaten om te wandelen in zijn wegen. Om te doen de wil van God. Zonder de Heer kunnen wij niets doen. Hij vraagt ons daarom, blijf in mij en ik blijf in u. Als u dat doet, zegt hij, brengt u veel vrucht voort. Alleen dan zal u veel vrucht voortbrengen voor zijn koninkrijk. Want u moet vrucht voortbrengen voor zijn koninkrijk. Als gelovige. Zonder hem kunnen wij niets en dan ook niets doen. Maar, zegt hij, wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een waardeloze rank en zal verdorren, zegt hij. Toch, en ik geloof niet dat wij als gelovige kinderen willen weggegooid worden en verdorren. En hij zegt verder, samen met andere dorre ranken worden wij in het vuur gegooid en verbrand. En ik geloof niet voor mezelf dat dat onze wens is, dat wij in het vuur gegooid willen worden en verbrand willen worden. Dat we juist willen kiezen om dicht bij de Heere te zijn en te leven en zijn wil te doen, te stappen in zijn wil, hem met onze ganse hart lief te hebben en onze ganse hart aan hem over te geven en hem te dienen en hem te volgen. Wat voor strijd ook op onze pad komt, hij is nabij, hij begeeft ons niet, hij verlaat ons niet, dat weet u ook. U moet één met hem zijn. Eén met hem blijven. U moet zijn woorden niet vergeten. Dus hij vraagt ook dat u zijn woord overpeinst bij dag en bij nacht. U kunt hem vragen wat u wilt, zegt hij in zijn woord, en het zal gebeuren. Dat zegt hij hier in dit hoofdstuk. U moet vrucht dragen voor zijn koninkrijk. Daarmee bewijst u hem dat u zijn discipel bent. En zijn vader wordt daardoor groot gemaakt, verheerlijk. En hij zegt verder, zoals de vader van hem houdt, zo houdt hij ook van ons. Blijf bewust in zijn liefde en zorg ervoor dat de Heer van je kan blijven houden door te doen wat hij u zegt om te doen. Doe wat de Heer u zegt om te doen. Dwaal niet af van zijn plannen met u en laat uw geloof geen schipbreuk leiden. U moet geen wankelend geloof hebben. U moet standvastig zijn en wandelen in zijn liefde. U moet geloven dat hij van u houdt met een onuitsprekelijke liefde. De lengte, de diepte, de breedte van deze liefde is onmeetbaar, is grenzeloos, is het. Dus blijf wandelen, hou hem vast, hou de Heer vast en blijf wandelen in zijn liefde. En voer zijn wil uit, want u bent een rank. Wij zijn de ranken, wij als gelovige kinderen God zijn de ranken en hij is de ware wijnstok. En alles wat je hem vraagt, zal hij voorzien. Wijsheid, inzicht, kracht, kennis. Alles wat je hem vraagt, zal hij voorzien, omdat u een rank bent aan de ware wijnstok. Zijn liefde stroomt door ons. Zijn liefde stroomt door jou. Wees dan vastig in het geloof en wankel geen zins. Stel uw vertrouwen op de Heere. Een ganse hart vertrouwen op de Heere. De Heer zal je nooit beschaamd doen uitkomen. Hij gaat je nooit teleurstellen, geliefden. Laat uw geloof daarom onwankelbaar zijn. Ga door in het geloof met de Heer. En u zal doorgaan van overwinning tot overwinning, van kracht tot kracht, want de Heer is nabij. Hij begeeft je niet, hij verlaat je niet, zegt hij. En zijn woord is de waarheid. Je kan hem nemen op zijn woord. Hou vast. Wees dan vastig. De Heer wil ons allemaal gebruiken in zijn koninkrijk. Hij heeft met ons allemaal een plan dat hij wil uitvoeren. Stel jezelf open. Geef jezelf over aan deze almachtige God. En heb lief wie u haten. Maakt niet uit wat mensen met u doen, wat ze van u zeggen. Heb ze lief, zegt de Heer. Dwaas door de stormen die op je pad komen. Leugens van allerlei situaties. Heb je medemens lief. Heb je vijanden lief. Het is moeilijk, hè? Het is echt moeilijk. Ik weet dat het moeilijkheid is. Ik ervaar dat ook in mijn leven. Maar heb lief, zegt de Heer. De liefde bedekt tal van zonden. Als je lief hebt, bedekt de tal van zonden, zegt de Heer. Onze God is een God van wijsheid. Hij is een God van wijsheid. Hij beschikt alle wijsheid die niemand anders op deze aarde heeft. Niemand anders. De Heer houdt van u. Hij ziet u. Hij strekt zijn handen naar u uit. Hij kent uw hart. Hij kent uw problemen. Hij kent uw noden. Maar geef jezelf geheel met je ganse hart over. Want hij wil alles. Hij wil in alles een oplossing brengen, zegt hij. Het is niet zijn wil dat u gebukt gaat onder allerlei vormen van problemen en situaties. Strijd met mensen vanwege jaloezie, weet je, en dat soort dingen die op je pad komen. Maar de Heer zegt, De stormen zullen woeden in ons leven als geloven, als geliefde kinderen Gods. Maar hij zegt, hij is nabij en hij brengt al de stormen tot bedaren op zijn tijd. De Heer zegt, hij geeft je overwinning. Van overwinning tot overwinning brengt hij je, leidt hij je. Wankel niet, twijfel niet. Wat het ook is, stel je ganse hart vertrouwen op hem en roep tot hem ook. Vertel hem al je plannen, vertel hem al je zorgen, al je problemen, al je noden, al je strijd. Praat tot hem. Hij wil dat je tot hem praat en hij gaat antwoorden. Hij zal je niet begeven nog verlaten in de strijd. Hij is nabij. En doe wat hij u vraagt om te doen. Doe zijn wil. Het is niet zo dat je weet wat je moet doen en je laat het maar staan en je leidt je eigen leven. Nee, dat is niet wat de Heer wil. De Heer is blij met u. Hij kent u, hij ziet u. Hij weet waardoor u heen gaat en hij wil een keer brengen aan uw lot. Hij staat klaar. Hij strekt zijn handen open naar u uit. Om een keer in uw lot te brengen. En dat gaat hij zeker doen. Maar roep tot hem, zegt hij. Roep tot mij. Zoals door de stormen heen, roep tot mij en ik zal u groeten. En ondergrondelijke dingen verkondigen, zegt de Heer. Waarvan hij niet weet, zegt de Heer. De Heer zegt, hij is nabij. Hij is nabij, hij ziet u en hij kent u. Hij doorgrondt uw hart. En hij is een God die om een keer kan brengen in uw situatie, in uw strijd. Wat voor strijd u ook hebt, hij brengt een ommekeer erin. Maar roep tot hem. Roep tot hem, en ik zei het daar, zei, roep tot hem en hij zal u grote en ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan hij niet weet. De Heer ziet jou, hij kent jou, hij weet waardoor je heen gaat, hij kent je strijd, hij kent al je plannen. Hij ziet wanneer je huilt, hij ziet wanneer je bezorgd bent. Hij ziet wanneer mensen je onnodig zonder oorzaak aanvallen. Maar het woord zegt, zonder strijd geen overwinning, de strijd moet er zijn. Jezus is ook door heel veel strijd gegaan. Hij heeft het voorbeeld voor ons nagelaten. We moeten daarmee goed rekening houden. Hij is door strijd gegaan en alles heeft hij overwonnen. Hij is om ons genageld aan het kruis, om onze zonden. En door hem hebben wij vergeving van zonden. Laten we vasthouden aan de Heer, aan zijn liefde. En laten we ook lief hebben. Wat mensen ook met ons doen, laten we dwars door de stormen waardoor we heen gaan, onze vijanden, vriend en vijand lief hebben en laten we liefde geven. En als we liefde geven, dan tonen we ze dat een God in ons is die niet met goud en zilver te koop is. God in ons is. Ze gaan zich afvragen, wie is deze? Waarom handelt ze zo? Ja, omdat je Jezus hebt. En dat kan maken dat zij ook nieuwsgierig worden en tot bekering komen. Als de wereld verkeerde dingen doet, toch, als men met lelijke woorden naar u smijt, reageer niet. Want het is de Heer die zal antwoorden op alles wat de mensen u aandoen in het leven. De Heer antwoordt op zijn tijd. Maak je niet druk. En vraag je niet af van, hey, agadudis en ei pikken aan faya, maar agadudis niet pikken in mijn probleem. Op zijn tijd en op de juiste tijdstip gaat hij antwoorden, gaat hij al uw vijanden antwoorden. Hij is een verterend vuur die vijanden ook met vuur kan verteren. Ze zullen niet succesvol zijn. Ze denken dat ze succesvol zijn. Maar het is een leugen dat de vijand ze inplant. Ze zullen altijd alles wat ze tegen u proberen verliezen. Ze gaan de strijd verliezen. De Heer is nabij. Hij ziet u, hij kent u, hij kent uw strijd. En hij zegt, de strijd waardoor u heen gaat, hij brengt er een einde aan voor zeker, maar roep tot mij en ik zal u grote en ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Roep tot mij, zegt de Heer. Geef de strijd aan hem, want hij is jouw machtige strijdheld. Toch, en je weet dat de Heer van je houdt. Je weet het, hij houdt van je met grenzeloze liefde, een liefde die nooit eindigt. Wie in deze wereld kan je zo een liefde geven? Alleen deze grote God, onze almachtige God, kan het. Alleen Jezus kan het. Alleen zijn Vader kan het. Niemand meer. Wees nederig. Te alle tijden nederig in het leven. Wees gezegend, volk van God. Heb lief wie u haten. Heb uw vijanden lief.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo prijs. Dus heb je het checken, Mala? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
2: Hey broer, no stress you a day. You know here. Historex abuan new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen ik, bab. Verfi. Na een nieuw merk toch? En dan verfi die zie. GU, na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
3: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
4: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with Doppel's Ketchup.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, safe and enjoy.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Hold on. Slow down. Check it. Okay.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: 94.5.
1: If you like it that much, if you like it that much, listen.

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 30:30 toe.
2: Goedendag luisteraars, we zijn vandaag weer in uw huiskamer met uw programma Zorg met een Stem van Stichting Patiëntenplatform met echt die grote ondersteuning van Radio Shalom. Want zonder hun steun, zonder hun medewerking was dit programma nooit van de grond gekomen. Dat moeten we echt toegeven. Radio Shalom is heel de grote sponsor van dit programma. Zorg met een Stem is bedoeld om u als gemeenschap ogen te openen om te weten hoe u om te gaan met uw gezondheid. Want mind you, de overheid is niet alleen in staat om uw gezondheid te garanderen. De bijdrage dat u zelf moet leveren om uw gezondheid in stand te houden is heel belangrijk. Aan de andere kant komen we ook met tips om te letten op wat voor rechten jij hebt als burger, wat de overheid moet doen. Dus het is wederzijds. Maar vandaag ben ik niet alleen. Ik ben met de heer Knop van de patiëntenraad van de Nierstichting. En vandaag gaan we praten over nierdialyse. Omdat het is nu de laatste jaren zo dat enkelijk dialyse binnen de gezondheidszorg een belangrijke plaats heeft genomen om het leven van mensen te verlengen. Dat is zo zeggen enkelijk tertiaire preventie. Alleen om mensen het leven redelijk nog aangenaam te maken. Maar het is niet een makkelijke zaak. Er zijn heel veel misverstanden in de gemeenschap over dialyse. En we willen met de heer Knot, die zelf dialyseert, hierover praten. En mensen bewust maken wat je kan doen om te voorkomen. En als je in die situatie zit, wat je zelf kan doen om het voor jou nog, het leven nog aangenaam te maken. Mensen, we blijven het zeggen. Het leven is iets wat we hebben en we weten niet hoeveel het is. Laten we heel zuinig erop zijn. Want het is ons kostbaar bezit. Zonder gezondheid kunnen we niet genieten van dit leven op aarde. Maar belangrijk, om je tijd niet langer te houden, geef ik het woord aan de heer Knot om u te groeten en zichzelf te introduceren. De heer Knot, mic is yours.
3: Broeder Linga, bedankt. Luisteraars, groet u. Mijn naam is Robert Knot. Ik ben al zo'n 14 jaar dialysepatiënt. Dat is het. Hoeveel tijd hebben we voor dit programma?
2: Een half uur.
3: Oké, niet dat weet ik hoe ik het benader.
2: Oké. Je kunt doorgaan. Ik ben al 15 jaar bezig?
3: 14 jaar ongeveer dialysepatiënt. Om bij het begin te beginnen.
2: Ja, graag.
3: Hoe word je dialysepatiënt? Je hebt nieren, hè? Twee nieren. En die zorgen ervoor dat alles wat je naar binnen krijgt, eet en zo, dat gefilterd wordt. Weet je? Je bloed wordt gereinigd. Want op een gegeven moment eet en krijgt het lichaam afvalstoffen, dan moet je gaan urineren, je moet, weet je, naar het toilet en zo. En dat doen de nieren allemaal. Die zorgen ervoor dat de gifstoffen, afvalstoffen in het lichaam verwijderd worden. Maar op de een of andere manier, als je nieren niet meer functioneren, dat heeft verschillende oorzaken. veel van de oorzaken, een van de oorzaken, je kan ermee geboren worden, dat kan best ook wel. Maar een van de oorzaken zijn patiënten die last hebben van hoge bloeddruk, hypertensie en diabetes mellitus. Die twee dingen, als je ze eenmaal hebt, wees er voorzichtig mee. Want als je niet ervoor zorgt dat je ze onder controle hebt, dan vernietigen die in mijn van tijd jouw nieren. Vernietigen de nieren gewoon. En dan moet je gaan dialyseren. Dus ik geef je het advies van als je weet dat je hypertensie, hoge bloeddruk en diabetes, sukrusiki, gadatra, hou het onder controle, drinkdressie, et cetera. Dan zullen je nieren het niet begeven. Dat is een van de dingen.
2: Dus het begin is, het kan aangeboren zijn.
3: Ja, dat kan best.
2: En
3: ja.
2: Het kan ook dat, wat we noemen, bekend als niet overdraagbare aandoeningen.
3: Ja.
2: De oorzaak kan zijn van dat de nieren achteruit gaan.
3: Achteruit, ja.
2: Zodat u gaat moeten dialyseren.
3: Mm-hmm.
2: Ja. Waarop u moet letten is zeggen hoe om te gaan met uzelf. Heeft u te maken, denkt u dat het te maken heeft met voeding?
3: Zeer zeker. Als je smokkel toemsi, we gaan ook zo lang toe praten.
2: Jawel.
3: Als je smokkel toemsi, je drinkt sopje lekker in de debu naar je, dan heb je natuurlijk grote kans dat je nieren
2: kapot gaan
3: begeven.
2: Of wat zeggen, achteruit gaan.
3: Als je veel zout, je nja zout lekker in de debu naar je, ja, suiker lek in het debu naar je. Weet je? Zout, suiker, fatu. Je loopt nja, fatu njang. Iedereen houdt van lekker. Iets lekkers een keertje. Dat mag, dat is niet verboden natuurlijk. Maar als je over grote mate, weet je, deze dingen inneemt, je njang, je njang, je njang, je njang, dan heb je grote kans dat je nieren eraan gaan.
2: Dus het gaat erom,
3: Let op je voeding.
2: Dat
3: is belangrijk. Je mag alles eten. Tot de dag van vandaag, ik ben diabeet. Maar af en toe hem los toe aan taart. Met jou op tien taart, met nog een jouw eigen taart. Maar met jou op tien pistaart, met los toe aan cola, met drie pjes cola. Weet je?
2: Ja, cola. Oké.
3: Okay, of een trasof.
2: Ja. Laat me niet verleiden om erin te gaan. Maar ja. Het is zo dat we zien dat gedrag een belangrijke rol speelt.
3: Klopt helemaal.
2: Gekoppeld aan het probleem zelf.
3: Ja.
2: En dat u zich gaan moeten leren houden aan de beperking die eigenlijk het lichaam heeft. Laat me dat zo zeggen.
3: Dat klopt.
2: En dus het komt erop neer dat kennis van het functioneren van de organen van groot belang is. Dat die organen niet onnodig belast
3: niet
2: met
3: onnodig.
2: Eigenlijk wat u eet. Waarom we zeggen onnodig, sommige dingen kan je niet voorkomen, maar je kan het wel minimaliseren.
3: Ja.
2: En kijken we naar het diabetes zijn, er zijn heel veel theorieën over het ontstaan van diabetes.
3: Mm-hmm.
2: Maar eenmaal het ontstaan is, is het van groot belang dat u eigenlijk uw leven gaat aanpassen, zodat eigenlijk de schade beperkt blijft.
3: Ja.
2: Bent u eens met me daarmee?
3: Ja, klopt. Oké. Okay.
2: En wat denkt u dat u zou kunnen doen, los van het eten en zo, dat u eigenlijk aanpast, zodat toch de schade beperkt blijft? Heeft chronische medicatiegebruik ook heeft die bijdrage ook tot het achteruitgaan van die nieren?
3: Dus wat je als mens moet doen, je moet weten dat het leven, weet je, door God gegeven, bijzonder waardevol is.
2: Ja.
3: En dat ik heb dat ook gehad, dus ik praat over mezelf. Je hoort dat mensen praten erover, maar ja, in Espanje, het neemt geen vaart, denk je.
2: Ja.
3: Weet je?
2: Met mij gebeurt het niet.
3: Maar punt is, je wordt ouder.
2: Ja.
3: Je wordt elk jaar een jaartje ouder. En het lichaam kan niet meer zoals TB Jong.
2: Veerkracht neemt af.
3: Dus, maar je moet vanaf kleins af, vanaf TB Jong. Je moet gewoon wachten. Dus noem je jongen dat moet niet. Ik moet alles aan. Maar doe alles aan. Dat hem komen horen dat moet stoppen. Je moet vanaf je, weet je.
2: Het is net als sparen.
3: Rust bent van jezelf. Weet je, en aantal dingen weet, moet je ervoor zorgen dat je eetgewoonte gaat aanpassen. Ik eet van alles nog steeds.
2: Ja,
3: ja. Ik kan het trefvoet, toch?
2: Ja, ja.
3: Ik eet van alles, maar ik hou rekening ermee dat ik niet overdadig
2: eten en zo.
3: Ga eten en
2: dus,
3: weer van
2: dus
3: en dat
2: er...
3: moet je vanaf begin doen. Je moet vet, zout en suiker verminderen. Minder. Dus. Zorg ervoor dat je niet doet. En dat kun je allemaal bij een diëtiste. Ja. Maar je kunt tegenwoordig, heb je internet. Je kunt allemaal op het internet precies... Je hoeft misschien niet, ik zeg niet dat je niet moet gaan, maar tegenwoordig vind je alles op het internet. Maar je kan ook naar een diëtiste gaan en die kan je helpen om voor jouw situatie, want ieders lichaam is een beetje anders dan.
2: Klopt.
3: Kijk, jij kan misschien iets meer, ik niet, ik iets minder. Maar je kunt dat bij een diëtiste of via het internet, kun je precies nagaan. Wat geschikt is voor jou. Of
2: dus aanpassen
3: hoe je,
2: wat
3: hoe je aanpast, weet je, aan bepaalde dingen. De eetgewoontes zijn belangrijk.
2: Dus eetgewoonten.
3: In Suriname hebben we een groot probleem. We letten niet erop.
2: Ja, Suriname heeft
3: als je
2: een...
3: Niet, roken moet je helemaal uit je systeem halen.
2: Dus niet roken.
3: Geen drankverslaving.
2: Alcoholverslaving.
3: Okay. Weet je, wie zegt niet dat je niet een keertje een bier mag drinken? Ik bedoel, ik zie er geen kwaad. Of een keertje een wijntje.
2: Ja.
3: Maar je hebt mensen die elke ochtend als ze opstaan.
2: Dus ze draaien op alcohol. Ze hebben een beetje alcohol in hun bloed.
3: Abadaru. Ja, ja,
2: ja.
3: Heel mooi gezegd. Dat is het. Okay. Dus jij als mens heb je gezondheid in eigen hand. Ik weet hoe moeilijk het is. Nu, alles is zo verschrikkelijk duur. Groente. Kan je aan alle dingen mabaya groente. Vruchten. Ja, aan alle dingen mabaya vruchten. Maar je kan planten maar op je eigen terrein. Want wat nu in de handel te krijgen is. Groente is verschrikkelijk. Weet je?
2: Verschrikkelijk in welk zin?
3: Verschrikkelijk in de zin van de landbouwers. Die net beschuldigd nou aan landbouwer. Ja, zo maar. De controle daarop is er ook niet. Men spuit vandaag en brengt morgen naar de markt.
2: Het oneigenlijk gebruiken van chemicaliën,
3: ja,
2: pesticiden,
3: ja.
2: Die eigenlijk
3: pesticiden zeer,
2: het zodanig schadelijk wordt.
3: Zeer schadelijk. Kijk, laatst zijn er op de rivier, daar versterft op de rivier ontdekt. Hè?
2: Ja,
3: dus weet je, en zo, en dit gebeurt. Ik weet niet dat doktoren al 20, 30 jaar geleden hiervoor gewaarschuwd hadden in het binnenland. Met cyanide en kwik en meer van dat soort dingen. In het binnenland ben je bang om vis te eten dat uit de rivieren komt. Want die hebben vast aan besmet. Weet je?
2: Dus een bepaalde stoffen dus, te veel voorkomt ja. In wat we nuttigen.
3: Ja. Als mens moet je dat... Want ik zei al, leven is een bijzondere gave van God. Weet je? En je moet er zuinig mee zijn. Want je kan het niet... Als je eenmaal het zover is, kan je er verder iets aan doen.
2: Dus eenmaal schade
3: eenmaal
2: is moeilijk
3: schade
2: te herstellen.
3: Is moeilijk te herstellen.
2: Ja.
3: Toch?
2: Oké, okay. Dus we moeten ervoor zorgen dat het zover komt dat het gedialyseerd wordt.
3: Ja.
2: Maar wanneer je praat over dialyse, wat houdt dat proces dialyse in?
3: Oké, laten we beginnen.
2: Want hier hebben vele mensen allerlei verhalen. Sommige dingen dat je, als je eenmaal dingen is, want sommige mensen zeggen zelf, je moet niet dialyseren, het is dit, het is dat. Wat is uw ervaring?
3: Ja, ik heb een clip op de tv gezien. Nee, op social media, Facebook. Draait er een clip al ongeveer een tijdje. En de persoon zegt van ja, je hoeft niet te dialyseren. Als je nieren niet meer functioneren. Er is een middeltje weet je, die je kan gebruiken. En dat ding wordt verkocht voor 1200, I don't know. Wel, ik weet het niet. Ik kan niet zeggen als dat waar is, ik heb het nooit geprobeerd. Maar als eenmaal, laten we daar beginnen, als eenmaal jouw nieren niet meer of voor een deel functioneren, 15%, dan zou je moeten dialyseren. Want wat gebeurt er als je nieren voor 15% functioneren? Dan kunnen de afvalstoffen niet eruit. Je kunt ze niet eruit plassen,
2: dus et cetera. Ze blijven in het lichaam.
3: Ze blijven in het lichaam. Gif, vooral gif,
2: ja.
3: Stoffen. En als die eenmaal naar je hart gaan, dan is het einde verhaal. Op een gegeven moment begin je op te zetten. Je visie is sueri. Je anu is je futu vooral. En begin aan je futu. Je futu is sueri. En je voelt je Het enige wat je wil is gaan liggen slapen de hele dag. Weet je, zo begon het goed bij mij. Weet je? Dan is er een punt van dat je naar de dokter gaat. De dokter constateert nierfalen, zo heet dat. En dan wordt je geadviseerd om te gaan dialyseren. Je gaat daar eerst naar een psychiater. Want die moet constateren als je wil, wat als je niet wil.
2: Dus de psychiater?
3: Elk persoon heeft bepaald zelf als hij dat wil of niet.
2: Ja.
3: Er zijn mensen die zeggen, ik wil het niet. Dan komt de dokter verder. Dan houdt het op. Dan ga je naar de psychiater, je hebt een gesprek. En dan geeft ze dat door natuurlijk aan het dialysecentrum die jou gestuurd heeft.
2: Even mag inhaken. Dus, is het gesprek met de psychiater, heeft het alleen om je wil of je zo daarnaar voor te bereiden? Om je geestelijk, mentaal te versterken om eigenlijk door het...
3: Ik heb meegemaakt in dat gesprek ging het niet zozeer om je voor te bereiden. Weet je, daarvoor zijn er niet echt nog organisaties hier. Die zullen er wel moeten komen.
2: Welke zijn die?
3: Je zou organisaties moeten hebben die, met je sociale maatschappelijke werkers, die met je kunnen praten.
2: Maatschappelijk werken.
3: Ja.
2: Psycholoog ook?
3: Ja, dat ook. Bij het dialysecentrum hebben we die wel. Okay. Het gesprek met de psychiater is om alleen aan het dialysecentrum of aan de arts door te geven dat je bereid bent te dialyseren. Oh, okay. Weet je, dat je psychisch dat aan kan.
2: Jawel.
3: Weet je, dat is het gesprek. Maar verdere begeleiding is er niet zozeer in Suriname nog. En wij als dialyse patiëntenorganisatie, die gaan er ook voor vechten dat er een instantie, zoals je de one-stop shop toen had, hè, die nu weg is, dat je daar kan gaan en mensen met je kunnen praten, je kunnen voorbereiden.
2: Je kunt je eetje leggen.
3: Ja, juist, precies. Ja, je kunnen begeleiden vooral, want het moment dat, iedereen heeft dat, hè, het moment dat je hoort van luister, dialyse, dan denk je, oh god, het is afgelopen.
2: Mijn leven is niet meer
3: hetzelfde. Dan zie je het niet meer zitten.
2: Ja.
3: Ik heb veel patiënten gezien die zeggen, nee, ik wil het niet, laat het liever. Ja, dan houdt het op. Ik doe het al 14 jaar. Mm-hmm. En ik zie er nog tenminste reden.

0: Maar wanneer dat niet meer gebeurt, dan moet je dat een machine dat moeten doen. Het bloed uit je lichaam halen, reinigen en terugbrengen in je lichaam.
1: Mm-hmm.
0: Ja, kun je volgen?
1: Okay. Redelijk.
0: Maar om dat te doen, moet je een shunt hebben, zo heet dat. Je moet naar dokter doet
1: de
0: dat.
1: De dokter, de chirurg.
0: De chirurg doet ja. dat. Je gaat naar het ziekenhuis, er wordt een afspraak gemaakt. Dan ga je in de operatiekamer, dan krijg je een shunt. Je wordt opengemaakt. Hier in je
1: dus
0: hier,
1: een bloedvat ja, hier, waar men meestal...
0: Je handen vooral, ja, de bovenarm of ja. hier beneden onderin. Dan worden er twee bloedvaten aan elkaar, bij elkaar gebracht. Een slagader en nog een ader. Alleen om een snelle stroom van het bloed te krijgen naar die machine toe.
1: Ja.
0: Dus die operatie wordt gedaan. Hier kan je het zien. Die operatie wordt gedaan, is hier gedaan gesneden, twee bloedvaten bij elkaar gebracht.
1: Dat is even hoor, even. Mensen, ja, ja. als we kijken naar de bloedvaten, je hebt een toevoer en een afvoer.
0: Ja, ja.
1: Maar die gaan helemaal, het proces wanneer het door het lichaam zelf wordt gedaan, dan wordt het heel via dus kleine vaten gedaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar nu wordt twee grote bloedvaten samengevoegd,
0: ja.
1: zodat je via daar bloed kan nemen naar het machine.
0: Naar die machine en terug. Prima, heeft het goed gedaan, broeder Linga.
1: Ja.
0: Goed. Dan begint je eerst de dialysebeurt. Het wordt met een beetje gesproken bij het dialysecentrum. Ze brengen je rond om te kijken. Kijk, dan zie je de machines. Naast de machines een bed. Je gaat liggen op dat bed. En er wordt wel een inleiding gegeven met je gesproken. En et cetera. En dan begint die dialyse. Er worden twee naalden gebracht. In je lichaam met buisjes eraan. Dus aan die naald is er een buisje. En dan wordt het bloed genomen. Gaat naar de machine toe. Wordt gereinigd en wordt terug. En dat duurt 3,5 of 4 uur. Dus sommige mensen
1: dus dat duurt ruim 4 uren.
0: Ruim 4 uren, 3 keer in de week. Sommige mensen 2 keer. Als de nieren nog voor 30% misschien, of 20% werken, dan is dat 3,5 uur of 3 uur.
1: Ja.
0: Afhankelijk van je situatie. De arts bepaalt dat. De nefroloog bepaalt dat. Dat is de deskundige.
1: Om even samen te vatten, is afhankelijk van wat de arts zegt.
0: Ja, ja.
1: Wordt gedialyseerd.
0: Ja, ja.
1: Dus je hebt de minimaal is 2 keer per week?
0: Ja, ja. 3 keer per week.
1: Nee, wanneer zeg minimaal?
0: Ja, ja, ja. 2 keer misschien. Ja, dat
1: 2 keer,
0: ja.
1: maar dus gemiddeld 3 keer per week?
0: 3 keer per week, ja, ja.
1: En ongeveer 4 uren aan de machine zitten?
0: 4 uren aan de machine.
1: En dan mag je weer naar huis?
0: Mag je weer naar huis.
1: En dat brengt heel veel verandering in je leven als mens, denk ik.
0: Oké, laat me daarover hebben. Als je eenmaal dialysepatiënt bent, moet ik wel toegeven dat de kwaliteit van het leven, de quality of life, zoals ze dat zeggen, veel minder wordt. Laten we dat zo zeggen. Ja. Omdat je 3 keer in de week aan de machine moet. Wat jouw lichaam dat God je gegeven heeft, doet dat gedurende 24 uur de hele dag, toch?
1: Jawel.
0: Maar 4 uur aan de machine zitten, trekt een zware wissel op je lichaam. Weet je?
1: Het heeft te maken, je moet mentaal sterk zijn.
0: Nou, niet alleen mentaal sterk zijn, maar het trekt een zware wissel op je lichaam. Wanneer je klaar bent, ben je dus moe, uitgeput. Het enige wat je wil is naar huis gaan en slapen. Eten, slapen. Weet je? Sommige mensen hebben problemen om op hun benen te staan. Ik niet zozeer. Maar het hangt ervan af. Dus het trekt een zware wissel op je lichaam. Dat is 1. Maar het is te doen als je... Kijk, ik doe het al 14 jaar.
1: Ja.
0: Ik heb er geen problemen meer. Maar tot op de dag van vandaag... kunnen sommige mensen het niet accepteren. Om 3 keer in de week... dan zeggen ze... ja, maar Amino Mango, een vakantie. Naar de Rosie. Ja, je zou wel met vakantie kunnen gaan, maar dan moet je het daar doen en daar kost het niet. En zijn die maar dollars.
1: Ja, dus acceptatie kost is van groot belang.
0: Ja, acceptatie.
1: Het brengt een hele verandering in je
0: leven. De kwaliteit van jouw leven gaat verder achteruit. Want dat is nog niet alles. 3 dagen in de week, dus die 3 dagen moet je afschrijven. Want als je thuis komt en ze slapen, nou, net in dat weekje, dan fris begaan. Dus dan heb ik dan 12 euro begonnen, na 1 euro mika of zo. Dan heb ik groggy helemaal, zoals ze dat zeggen. Je bent een beetje slapjes. Je voelt dat je een beetje rust nodig hebt. Je bent moe, dat is die sport dat je weer niet.

0: they haven't got done city beat.
1: Yeah, yeah.
0: But she saw for you from your mom. Weet je? En dan sta je 6 uur s'avonds op, dan ben je weer fit, dan ben ik weer gezond. Vandaag ben ik weer fit. Gisteren was mijn dag.
1: Ja.
0: Anyway, maar dat is nog niet alles. Ga je aangeven wat ik zeg, ik vertelde je dat de kwaliteit van het leven dan verder achteruit gaat.
1: Ja, wel.
0: En als je niet sterk genoeg bent, daarom zeg ik, het is wel nodig dat er organisaties komen hier zo. Die de zorg, weet je, met mensen kunnen praten, psychische begeleiding dus kunnen geven. Weet
1: je, waar dat, je eigenlijk gaat gaan om.
0: Ja, ja. Ja, praatgroepen en dat soort dingen.
1: Het is eigenlijk lotgenoten de nodige steun te geven, zodat je eigenlijk,
0: niet alleen. Niet iedereen accepteert het niet.
1: Ja, het is moeilijk te accepteren.
0: Ik moet zeggen, ik heb misschien het nooit geaccepteerd, maar ik kan ermee leven.
1: Ja, ja.
0: Maar niet iedereen kan dat. Omdat, laat me nog even verder vertellen. Als dialysepatiënt moet je zeker 4 specialisten het hele jaar door. Het hele jaar door. Je moet naar de nefroloog gaan. Een nefroloog is een nierspecialist.
1: Jawel.
0: Je moet naar de cardioloog gaan om je hart te checken. Cardioloog is een hartspecialist. Je moet naar de oogarts gaan voor de diabetes. Je moet naar de oogarts gaan. En sommige mensen moeten nog naar de longarts gaan. Ik hoef dat niet.
1: Dus die zijn staan.
0: Je moet naar het hele jaar door, hoor. Om de drie, vier maanden.
1: Maar hoe staat het met
0: Ik ben nog niet klaar. Dan moet je om de 3-4 maanden een echo maken van die shunt.
1: Oké, want dat is ik net vragen.
0: Want de dokter moet weten, als het nog goed werkt, wat er van horen komt, moeten ze snel ingrijpen om een katheter hier zo te zetten. Weet je?
1: Ja.
0: Daar heb ik het niet over gehad. De mekaar is aan antenne, toch?
1: Oh ja.
0: Dat is iets aan, daar heb ik nog niet over gesproken. Dus je moet om de 3-4 maanden naar naar radiologie. Dan maken ze een echo ervan. Dan ga je daarmee weer naar de arts. Om te kijken als alles oké is. Dat is. Je moet af en toe een shunt maken. Dan moet je nog medicatie halen bij de apotheek. Ik heb het geluk dat ik ben bij het dialysecentrum. En die brengt de recepten. Je neemt de recepten bij de dokter. En zij brengen het voor je. Maar niet bij alle centra is dat zo.
1: Okay.
0: Je moet nog behalve die dingen. Die 4 specialisten. Moet je nog een echo maken. En je moet je medicijnen op tijd bij de apotheek halen. Dat is het. Dat wil zeggen, je bent voor een groot deel van de tijd dat je nog over hebt in de week. Want als je 3 dagen moet dialyseren, moet je ze niet dreigen aftrekken. Zondag kan je ook aftrekken. Want dan is, weet je, kan.
1: Ja, maar mensen dialyseren ook op zondag, toch?
0: Ook op zondag, elke dag.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Dus blijven 3 dagen nog in de week over. 3 dagen. En binnen die 3 dagen die overblijven, moet je al deze dingen doen. Op geregelde tijden. De cardioloog moet je 2 keer per jaar bezoeken. De nefroloog moet je om de 4 maanden, of zeg 3 keer per jaar ook bezoeken. 3-4 keer per jaar bezoeken. Dus jij moet zelf je schema op nahouden. En niet iedereen. Je moet je medicatie op tijd nemen. Dat heeft mij 14 jaren lang stand gehouden. Maar ik zie mensen, ik ben nu 75, ik begon toen ik ergens in de 61 was. Maar ik zie nu heel jonge mensen daar komen. 18 jaar.
1: 18 jaar oud.
0: We hebben een jonge man daar gehad. Een man bij 3 toe. Van een energiedrank, nee, Yusuf Desani?
2: Energiedrank.
0: Van een ding?
1: Energiedrankje heb dingen.
0: Een bekende, hoe heet die?
1: Maar is dat niet bekend? Maar eigenlijk, laten we dat bij energiedrank zijn.
0: Een bekende energiedrank, van niet? Is van 250, no?
1: 220.
0: 220,
1: je hebt eentje 220.
0: 220.
1: Er is een schala. Er is een schala van eigenlijk heel veel.
0: Luisteraars.
1: Hulp gehad van onze technicus.
0: Luisteraars, geliefde. Nooit drinken, Desani. Die dingen zijn, ook even gezond, nog drie, ze zijn dodelijk. In Amerika staat duidelijk op dat blik wat er gezegd is. Maar ik lees het, toch? Dat we drie zijn niet. Er was een jongeman daar zo, hij was 18 of 20. Hij dronk 2 van die dingen per dag. Hij is daar balanceerd, hij is totaal vernietigd.
1: Dus
0: nooit drie energie, want iemand blijft echt een man, toch? Ja, dan kan Gomorra langer. Dat moet je toch niet, dan kan Gomorra langer. Drink, die dingen zijn niet goed, nog drie dingen.
1: Okay,
0: ze is vergif, letterlijk.
1: Dus dat kom je op. Dus de begeleiding is van groot belang.
0: Ja, ja.
1: En zodat u eigenlijk het proces toch redelijk kan doorstaan.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ik moet niet jokken.
1: En dan,
0: ik heb het redelijk kunnen doorstaan.
1: Ja.
0: Ik doe nog een heleboel dingen. Ik zit nog in 12 organisaties. Maar ik zie mensen die dat niet meer kunnen.
1: Ja.
0: Sommigen kunnen niet eens meer lopen.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb wel problemen met mijn knieën af en toe. Maar ik doe nog een heleboel dingen als ik 's morgens opsta.
1: Als we terugfocussen op, voordat we eindigen op de misverstand in de gemeenschap.
0: Ja.
1: Over het niet of wel dialyseren.
0: Mm-hmm.
1: Sommige mensen geloven dat je alles, dat je het eigenlijk met andere middelen of wel wat men noemt kruiden kan gebruiken om te voorkomen dat je in die situatie belandt als het zo is. Maar wanneer ik zo luister naar u, is dat eigenlijk als u niet weet wat de signalen zijn die het lichaam aangeeft dat de situatie wordt erger met de nieren. Dat u het lichaam bol wordt, vochtophoping. Ja, in verschillende punten. En als u dat niet weet en nieren functioneren al weinig. Als u nog extra, bij wijze van spreken, kruiden erop kan doen. Om eigenlijk te zeggen, je gaat jezelf behandelen. Denkt u dat dit positief effect kan hebben op de nieren? Want de nieren functioneren bijna niet. En dan gaat u nog een zware bepaalde kruiden erop kan gebruiken. Wat denkt u ervan?
0: Ja, ja. Kijk, die broeder Linga en luisteraars. De medische wetenschap heeft natuurlijk heel wat ontdekt. En weet heel wat. Maar je hebt ook nog de kruiden die God ons gegeven heeft. Weet je? Die spelen een belangrijke rol. En er zijn organisaties wereldwijd die onderzoek doen. Ik bedoel, hier in onze bossen zijn er door buitenlanders heel wat kruiden weggedragen. Hebben ze daarvan medicijnen gemaakt.
1: Jawel.
0: En hebben patenten erop gevraagd. En wat hebben die mensen in het binnenland ervoor gehad? Niets.
1: Nothing.
0: Toch? Dus kruiden, die spelen een belangrijke rol. Men gaat je zeggen, sopropovirie, wilde sopropovirie drinken, is het goed om je bloedsuiker, weet je, op een bepaald level te houden. En er zijn heel wat kruiden die prachtig werken. Ik zou zeggen, als je een gezond mens bent, gebruik de kruiden. Weet je?
1: Dus sowieso gezond leven gezond, voordat je dat
0: leef gezond, overrijd. Gebruik de kruiden, maar nog omdat je gebruikt de kruiden, dat je kan drinken, sopje lekker lawaaiede. Dat je kan smokken lekker lawaaiede. Dus kruiden hebben een zeer goede werking. Dat heeft de wetenschap, de natuur, heeft dat bewezen. Okay. Etcetera. Maar, broeders en zusters, als eenmaal jouw nieren het niet willen doen, of de pancreas die insuline moet maken, helemaal uitgevallen is, want wat gebeurt er? Wanneer die nieren tot 15% uitgevallen zijn, dan zijn ze opgedroogd. De man komt aan een rokomoro. Dat je mag drinken liks of wat meer, na Sami Betegi, wat zijn dit op social media, bijvoorbeeld dat je naaf dialyseer. If you drink the kruiden die zie, dat je naaf dialyseer. Wel, mimati. If I need if you 15% klari, dat je kan drie soort kruiden wanneer anoroko.
1: Dus ja? De bedoeling is dat je alles eraan moet doen voordat je zover.
0: Voordat het zover, dan mag je je kruiden elke dag drinken. Maar als de dokter geconstateerd heeft dat je nieren voor 15% het niet meer doen, zelfs voor het begint bij 50, 40, 30. Dat roept je tegen je let op. Let op. Doe dit, doe dat. Voor nog in dialyse. Maar als je niet wil horen, en je gaat alleen maar kruiden drinken, en je begint te eten alsof je nja ala de biggie fatu nyang, weet je, je nja soutu, je drink sukru, kinderen als sukru dat onder kan, want biggie
1: dik
0: laag dit, dat na sami bedu. Dus mi otak mi selfie. Mi ben drink sukru lek mi lawa mede. Mi ben mi na beb, mi ben nyang dorose nya ala di. Mi ben restaurant, ala di warung, ala di warung. En als je niet wil opletten, ga je de prijs betalen.
1: Ja.
0: Weet je? Ik lach nu, omdat Okay. Ik, aan u, ik wil aan u de, die luistert, het advies geven van jouw lichaam door God gegeven is een parel. Weet je, zorg ervoor dat je gezond leeft. Zo maar nou lopen aan McDonald's of zo, mij ook toe.
1: Ja.
0: Maar non jame aladi.
1: Ja.
0: Bor je egin ja, non ja dorosi aladi. Dat is aan mij bedoel. Daarom ik ons ervaren. Ja.
1: Zo, luisteraars, met de laatste tip van meneer Knot gaan we, zijn we het einde gekomen van het programma. Het is een beetje langer geduurd. We hebben ook geen muziek afgedraaid. Omdat ik weet dat het eigenlijk, het gesprek zouden beïnvloeden. Dus heb ik het dat maar achterwege gelaten. Nogmaals, het is belangrijk dat u gezond leeft om uw gezondheid te beschermen. Dit was uw programma Zorg met een Stem. Van de Stichting Patiëntenplatform Suriname in samenwerking met Radio Shalom. Vandaag was in uw huiskamer de heer Knot en Ernie Linga. En we groeten u samen en we spreken u nog tot de volgende keer bij Leven en Welzijn. Dank u wel.
2: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformsuur1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.
3: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: No se ebanda shine y no stambe de escucha Radio Shalom.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirochete Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Johannes 1, vers 16 zegt Jezus.
1: En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven. De Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. En door hem zullen jullie de waarheid kennen.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Na view.

0: Krakus en Pesa Coranti.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, dan word je weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij
1: hebt
2: niet
1: dingen aanbesteld, Roewee. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
7: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schoen Center en Schoen's Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schoen's Center en Schoen's Music.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hesdy Watsap. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond. Het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Praise Masra Lobiwang Brasa Mebariwang Gado Blessi. Ook tuti de doroge na de Fugado, Mikantja Abra Awortu, a Wanifu e Abrajiu, Leki Arkimang Arki Uma, Chifugado, Folok Fugado, Brada Nangasa. Lobiwang, we should say fu Sranang of Agron Tapuyu de, aye folaka programma disi, Gado bless you. Me barwa gado blessi na de wan di e volga programma di si trou. Jus e volge af en toe. En ook to de wan di e volging di de voor het eerst. Lobby wang, a opdracht di vinti si doro genade. Navgotek de sona en dochters fugado. En sona en dochters fugado na Ibri wang di geboren uit gado doro en je. Ibri wang di elibi doro a santa je. Nou een zoon, nou een dochter fugado. En a opdracht lebiwang navgotek de zonen en dochters fugado, want u kan de zonen en dochters fugado, maar je begrijpt dat u de onmondig, u kan de zonen en dochters fugado, maar wil je misschien fasi, dat want dat je lebiwang aan de duivel schuld, if u normaal libi, eigenlijk ik kan dat je overeenkomstig awani fugado, dus if u normaal libi, Lekke zonen en dochters fugado. Evenele bilek zonen en dochters fugado. Ano de duivel schuld. Want die debrina ba macht die moro abra uno. Maar natuurlijk, je begrijpt dat je even de onmondig. Even libi skin fasi. Dan natuurlijk ou draaiu lontu. En nogmaals, ano de debri zorgu dat je lebiwang. Uno ma libi lek zonen en dochters fugado. Ade a opvoeding. Ja, ade a toerusting. Want de verschillende bediening die Christus die na een gemeente, die de lichaam voeren, moet zorgen dat je uiteindelijk weer grogo naar een toe. Ja, want om libi in uw bestemming, lek zonen en dochters fugado. Dat want dat je libi wang, if u ne libi in uw bestemming, lek zonen en dochters fugado, sapti de taki de tegenstander, de wang die Christus verkies, hoe functioneer, zeg maar in die afvijfvoudige bediening. Afvijfvoudige bediening, lek vij sabi, lebiwang, naf zorgu taki, uiteindelijk, we gro, go na Jezus Christus toe. En if we gro, gro go na Jezus Christus toe, dat je begrijpt taki, dan, ou def si taki, u abasref meester, asref leidsman, en natuurlijk dan, u de geestelijk volwassen. Maar, zo lek vij sabi, lebiwang, den man nanga de uma die functioneert in die afvijfvoudige bediening, de verlaga standaard, en als standaard die de verlaag, is zorgu taki de mik de eigen zonen en dochters. Dus alleri die egi na wederom, na opnieuw geborene, egote nanga gehoorzaamheid na a voorganger amafkado, en dat zorgu ti de taki, u de zonen en dochters fugado, chifu asrefi pa, ma unomang chausref so, unoman gedragu so, unoman libi so. Vandaar dat team sabi, lebi wang, taki, if den tegenstanders toen, bededeng, fariseen, anga de schriftgeleerde, no den tegenstanders, ade, de wan die functioneert in die afvijfvoudige bediening. Want, alasan die daarvan no do de chisi, pu do aroko, en ook toevoegang libi alibi. Dat wan taki, Doro asantaye dede in staat voor do aroko. En ook to doro asantaye dede in staat voor libi alibi. Ja toch want dem handel eerlijk, dem handel rechtvaardig. Juno kan de in staat voor do aroko, maar te ego om alibi dan ino de feni. Dat want taki na you an ego om gehoorzaamheid na a meester, a leidsman, a goede herder. Lobby wang if a standaard tan verlaag. If de man anga de uma fugado kiezen voor hoe ta hora standaard verlaag, den begrijp en verstand taki den dena positie voor tegenstanders. En je begrijpt taki tegenstanders Nasmadi de tega a plan fugado doro emamching Jezus Christus. Tegenstanders lebiwang, juna verwacht voeding dat door werken mee. Ja toch want, je begrijpt dat je a belang voeding, a wani voeding, decentraal en door doe alles wat fasi voekang, behou a wani voeding, behou a systeem, eigenlijk voekang geniet voor a systeem. Want a zogenaamde conference-led die worden toegepast, de man nanga de uma fukado, je begrijpt dat je geniet voor a systeem dat die want, door a zogenaamde conference-led, dat hij met de eigen zonen en dochters. Dat die dan, je begrijpt dat hij de bisschoppen, apostelen, profeten, daar hebben ze zonen en dochters. En je begrijpt dat hij alleen dat zorgt dat de handel oneerlijk. John zorgt ook in haar woord, want de opdracht die met je ziet, Lebiwang, was het idee dat hij, if you kiezen voor voetang, behoud awani voor jou, daarna trouw je zo'n taak je ziet, zo'n verantwoord to you abi, im sapti de tak idee na positie van tegenstander, want awani voor jou no kan de basi abra jou. Vandaar dat Jezus Christus tak ibriwang di wan kami baka, di wan wakami baka, muspote egi wani na wan se. Want as abikba, tak nanga yu egi wani, yo bou wa eigen koninkrijkje. Nanga yu egi wani, yo voer yu egi visie uit. Ja, in a nevu eng, terwijl inschrift no de centraal. Dus, as zogenaamde conference leer, dat hij de verplicht, zolang je libi, voor de en voor taan onder controle voor een of andere voorganger, ja, die nawang, bischop, apostel, profeet, saptaki, de handel oneerlijk, de handel onrechtvaardig. Want a taak die den tisi, a verantwoord die de abi, naf zorgu taki, ibriwang, die aanvaardt Jezus Christus, accepteert Jezus Christus, uiteindelijk ekolibile kwan zoon, ekolibile kwan dochter fugado, maar nu door een verlaagde standaard, dat hij met de eigen zonen en dochters. Vandaar dat hij sabi, dat hij, lebiwang, if de man, anga de uma die kisa taak, die abba verantwoord toe, nog een keer, den etaina positie voor tegenstander. Vandaar dat hij, bon furo, ja, e pleis ribi, bon furo, e pleis struisvogel, en je begrijpt dat hij, boom voor en blij dofu, want al die tijd de hoornisref bezig naar de egi belang. De kisa taak de abba verantwoord toe, maar awanif den de basi abra den, dat je begrijpt dat door alleri, dat je met de eigen zonen en dochters, tot daar en niet verder, dus nooit de eigen om zonen en dochters voegado, dan natuurlijk inoyere den, ja inoosje den, den o de fini, want na den eigen om de eigen belang. Lebiwang, we lezen die ik moet uit Jesaja, want de opdracht die met Jezus Lebiwang, ik moet jaso uit Jesaja. We beginnen, Lebiwang, lezen Jesaja 43, vers 6. Wat een aantal jaren terug, Lebiwang, die met op 40 jaar, dan met Jezus woord toe die zie, en die met Jezus woord toe, dan bestrek misref uit, die misref abra, dan ga ik abra doro eje. En dit is de opdracht, Lebiwang. Althans, want deel. De ego omaboskopus aan u eere. Jesaja 43, vers 16 en vers 8. En ik zeg tot het noorden, geef. En tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is, en die ik geschapen heb tot mijn eer, en die ik geformeerd heb, doet het volk uitgaan. Sorry, Lebiwang, me lezen het wel lees, baka. Ieder die naar mijn naam genoemd is, en die ik geschapen heb tot mijn eer, en die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb, doet het volk uitgaan dat blind is. Al heeft het ook ogen. En dat doof is, al heeft het ook oren. Lebiwang, dit is de opdracht die men voeren uit door genade. En je begrijpt dat je door Jezus Christus ook is aan recht voor kolibi, like zonen en dochters voor gado. Door Jezus Christus ook in een positie, Lebiwang, voor kolibi, like erfgenamen voor gado. En mede-erfgename voor Jezus Christus. Maar je begrijpt dat de man aan de oma die kisa taak die abba verantwoord toe, de verlaagde standaard. En door een verlaagde standaard, dat alleen die weet je zien, eigen ten aan zonen en dochters voor een of andere voorganger, man voor gado, waardoor je sabtide dat de zonen en dochters voor gado, ze worden niet tegengehouden door de duivel, maar ze worden tegengehouden door een leri, door een opvoeding. Want aan een geheim lobby wang, een leri die wederom geboren is, egote nanga gehoorzaamheid naar een voorganger. Dus wie die de wederom die de opnieuw geboren, door een verlaagde standaard, de leri die is, egote nanga gehoorzaamheid naar een voorganger. En een voorganger, ik kan de wan bisschop, ik kan de wan apostel, wan profeet, dan neem ik de eigen zonen en dochters. Dus je begrijpt nu dat de eigen om zonen en dochters voegado, dan de man aan de oma voegado, die stelde zich op de tegenstanders. Lubiwang, een jammerlijke netaki, if je geboren uit gado door eje, dan atrobi if je naar apostel, profeet, bisschop, noem maar op, we zijn allemaal zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Maar nu, alleen dat neji. Alleen die eji, ego tenanga zonen en dochters voor hem afkado. Vandaar dat je begrijpt dat je moest op een geestelijke vader, een geestelijke moeder, nog zo in je worden geaccepteerd. Dus alleen die eji na wederom geborene, na opnieuw geborene, even na een geestelijke vader of geestelijke moeder, je worden geaccepteerd. Dat want dat je om saptide dat de man nanga de uma die functioneert in die vijfvoudige bediening, de handel oneerlijk, de handel onrechtvaardig, want ja zo we zien moeten uit Jesaja 43 vers 7 nataki, ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer, lobiwang sapti de taki kado mekunu tot een eer, na emus tisa eer. Maar nu door een verlaagde standaard dan een voorganger ik is eer. Ja, een voorganger die nou een bisschop, die nou een apostel. Ja, toch want de valeri ego ten aan gehoorzaamheid naar een toe. Dan een eetje sa eer toch? Dat is vervoer aan eer. Dus de voorgangers, ja, de stelden zich op blik vervoerman. Want, if God will make me tot een eer, dan een moest is eer toch? Voor, als aan die me edu, als aan sa verkies me voedu. Want na een mek me, lobby want te mek wan sma of te mek wan sani na je kisa eer. Ja, alla eer eko you to want na you making. Wel begrijp en verstand die dit aki, alleen die ego ten aan gehoorzaamheid na a voorganger, zorg die de taki de handel oneerlijk, want na gado mekunu, no wan sma lobby wan a voorganger, aman fu gado no meki, na gado mek ala libisma. Zelf di dibiri, lobi wang, no mek noa libisma. Ala sma, na gado meki. Begrijp en verstand die de taki, if u doro genade ide in dienst fu gado, dat wan taki, de sma di a meki, yum sorgu, fu een tisa eer, fu een kontoten eer, kontoten doel ini, en doro alibi fu ding. Maar nou, a standaard verlaag, dan nou, if a man fu gado, a uma fu gado netjes a eer, dat je begrijpt dat de potjouwan zie. Want de make you tot den eer. Want na de moest worden vereerd. Ja, de moest worden verhoogd en verheerlijk. Lobby wang, dus begrijp en verstand dat je. Even de man, nanga de uma die kisa taak, die functioneert in die vijfvoudige bediening. Nog een keer, de msapti de taki, de dena positie voor tegenstanders. Eigenlijk dan de breni. Ja, toch de abai madeneshi. De abiesi ma de neyere. Ja toch want, efu ino ben sabi, de ino ben sabi. Ja toch te ino sabi da je handel, dat want taki ano espresi. Ma te sabi da je handel, dat want tak na espresi. Dus if ino ben sabi, lobi wang, a taka conference leer die e worde toegepas, e sorgu taki handel oneerlijk, dan we begrijp. Ma no te kon sabi, dan je handel, dat want tak you kiezen voor Lubiwang voor handel oneerlijk. Dus begrijp en verstaan die Lubiwang dat die kado mekunu tot één eer. En die debri no mek noa libisma. Ala libisma die eshi tabagron tapu na awangado meki. Natuurlijk, Lubiwang, de machti voor a affront. Ja, e tek besit abra voor libisma. En dat zo'n libisma, e denk tak na. Eigenlijk na den gado dat die nangap chi letter mek den, wel sapti de tak na wan gado mek ala libisma. Ja toch, want if na verschillende gado ben meki libisma, de bo si verschil lobi wang. Maar je si taki, a libisma if afweken o de, a ap tu ai, a ap wan no so, tu ye si, wa ede. Dus begrijp en verstand die de, tak na wan gado mek ala libisma. Te koti lobi wang, a hun die staan of zeg maar a afroezen na man voor a binnenland of voor foto a inji a sneesi lobby wang yeshi one kleur broodo na a ready broodo yeshi. Dus begrijp en verstand die dit na wang gado mek ala libisma en doro genade lobby wang junangami aanvaard accepteer a mamtje voor een en ook is a machti voor kolibile kipje voor gado areg voor kolibilek zonen en dochters voor gado, dat ik is aan taak dat abba verantwoord toe, dat nou dat je verlagen standaard, dat je met je eigen zonen en dochters tot daar en niet verder, dat nou te eigen om zonen en dochters voor gado, dat je pleist struisvogel, dat je pleist ribi, dat want dat je handel oneerlijk. Vandaar dat die sabi, lebiwang, dat if bekering no vindt presie, de man aan de oma voor gado, de dina positie, voor tegenstanders. Lubiwang, we go naar een traggedeelte voor een woord te voegen. Dus we zien, moeten uit Jesaja 43, we lezen vanaf vers 6, vers 6 en dan vers 8. Dat hebben we zien, taki, Lubiwang, fossi Jezus Christus kon geboren, kon tabagron tapu, dan a plan voegen bij Setikba. Dus nu, if God take you voor bouw naar een koninkrijk voor een door een mamtje Jezus Christus, dat je verlagen standaard of verlagen standaard, dat je sabti dat we handelen oneerlijk. En nogmaals, Lubiwang, te no sabi, dat je no sabi, maar te sabi dat je handel, dat want tak na expressie. Je kies a taak, je abba verantwoord toe, dat want tak je na gado verkies je, maar je no abba vrij brief voor de zijwani, voor libi vijwani. Voedwaar ook al ik vijwani. Gado ab zonen en dochters. En de zonen en dochters die ik op die abelang voor gado. De zonen en dochters die de man aan de oma voor gado emeki. Ik kon op die abelang voor den. Vandaar dat die lebiwang. Jum verstand die de taki. Even no kontapa presi. Voor libelek zonen en dochters voor gado. Uno oma ko op die abelang voor gado. Want we zien taki den dienstknechten en dienstmaagden. De zonen en dochters voeding, ik ko op je de egi belang. Ja, if I beko oma belang, lebi wan voor een dienstknecht, wan dienstmaag. If I beko oma belang voor een bischop, wan apostel, wan profeet, dan natuurlijk ibo jere ding. En de bo sabi, ja, tak ik go oma belang voeding. Maar nu ik go oma belang voor gado. Vandaar dat die no jere ding. Vandaar dat de pleistruisvogel, lebi

de man anga de umafugado di kisa taak di abba verantwoordu, de verlaga standaard dat de mek de eigen zonen en dochters. En je begrijpt dat na leri dat die sabi. En alleri dat die geaccepteerd. Maar je begrijpt en verstand dat die alleri dat die zorgu tak de man anga de umafugado e handel oneerlijk. We gaan nu naar Efeze 4, vers 11. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in een sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde, in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is, Christus. Lubiwang afeenvoudige bediening die Christus die na een gemeente na zorgu tak we grogona into. En grogona into dat want taki dan ude geestelijk volwassen. Grogona into dan wode in staat ja voor libelijk zonen en dochters fugado. Grogona into na ewo jersey ja na een wo draag uit. Grogona into dat je begrijpt dat je los te doen abi naf dusa gado taki en libelijk van gado wani. Want Jezus Christus lekker eerstgeborene uit dede die furu brada angasa a los te voeng bede fudusa gado taki dede appa. En lobiwang grogo na entu dat je begrijpt dat je dan a los te voeunangami naf dusa gado taki en libelijk van gado wani. Maar nu, de man en de oma die kies taak die abba verantwoord toe, de verlagen standaard. En door een verlaagde standaard, dat neem ik de eigen zonen en dochters. Dat je begrijpt dat je dan, hoe de pchifu gado, hoe geboren uit gado door een je, maar hoe een man jou schrijft zo, hoe een man gedraagt zo, zijn de, omdat de man die kies taak die abba verantwoord toe, die functioneert in een vijfvoudige bediening, denk overeen, dat is verlagen standaard. En doordat de verlagen standaard, dat neem ik de eigen zonen en dochters. Dan nou dat de zonen en dochters die de meki, no man gehoorzaam gadoleki pa, want de no sap gadoleki pa, de no chisa leri fu konta pa presi, fu de geestelijk volwassen, fu libi overeenkomstig awani fu gado, ja die de appa, maar nou, door a leri, dan a man a umafugado na ikantak na ding abba controle abra ding zolang a de libi. Dus begrijp en verstand die de lobiwang na gado verkies you, ja, na Jezus Christus die u a bediening a genade gave, u kies voor a santaye, maar u no kan gedragi vijwani, u no kan stel isref op vijwani, u no kan verlaga standaard en dan hoor als standaard verlaag. Dan ook de volledige waarheid te komt, dan als maar die etjara woord toe, je ziet een probleem. Ja toch, want boom voeren, doordat de aitapo geestelijk, de breni geestelijk, dan na als maar die etjara woord toe, na een probleem. Ja toch, na als maar dat die moest worden uitgeschakeld. Wel begrijp en verstand die dit aki, if you no bekeer, je deed positie voor tegenstander, want we shitaki Jezus Christus die kon lebiwang voor paya prijs behala overwinning voor uchisa machti voor kolibilek chifu gado voor kisa recht voor kolibilek zonen en dochters voor gado de man die bede in dienst voor een pa de werken tegen na dienst ref leveren over want am abem worden uitgeschakeld alhoewel de be sabitak ade amam chifu gado den ko overeen voor chiring want a belang voeding bij de centraal. Dus if a standaard tang verlaag, a leri die egi ego ten hanga gehoorzaamheid na a voorganger, den begrijp en verstand tak na zelfde handelwijze, na zelfde gedrag ego doro.
Verstand die de begrijp.

tite taki if uno beker lebi wang anos mij doen na ons revi en je begrijpt taki te u kiezen voor voetan handel oneerlijk onrechtvaardig dan no die bri schuld akondoro awani view dus begrijp en verstaan lebi wang libidoro a gezindheid voor a geest. Maar verlaag haar standaard dat we dat we libidoro a gezindheid voor a vlees. Dus a geest voor gado die moest stel in staat voor libi handel rechtvaardig. Unoan de andro tiri voor eng. Dat je begrijpt dat we handel oneerlijk, onrechtvaardig. Vandaar dat die eigen zonen en dochters zijn Mickey. Dus begrijp en verstaan libiwang. Te eigen om een vijfvoudige bediening. Dan naar Christus die bediening. Maar Christus no die bediening voor om eigen zonen en dochters. Christus no die bediening voor een lage standaard. Dat we zorgen dat de wan die accepteert Jezus. En gehoorzaam om zo lang de libi. Lebi wang Luca woord toe dat Yoshi taki uiteindelijk om gro naar Jezus Christus toe. Maar alleen dat neji en aan de duivel schuld, na de man aan de umafugado schuld, want awanif den de basi abrading, den e sorgu de chifugado, fu kontapa presi, pe eigenlijk den aba controle abrading, solang de libi, dan unoma libi, dat je lek na de duivel, ja, de a probleem do abi, wel begrijp en verstand taki. Aan de duivel. En if u vindt dat naar de duivel, dat want dat de duivel abba controle nog steeds abra uno. Wel begrijp en verstand dat ki, lebiwang, het is vlees of geest. Abba gezindheid voor a geest. If u abba gezindheid voor a vlees, dan na dede. Na dede roko yoshi. A gezindheid voor a vlees is zo goed dat we met uw eigen zonen en dochters tot daar en niet verder dan weet je sa eer. Nou, wij worden verhoogd en verheerlijk tot daar en niet verder. Want je moet een geestelijke vader, een geestelijke moeder hebben. Tot daar en niet verder. En dat is zo goed dat we handelen oneerlijk, onrechtvaardig. Lobiwang, je moet gwentieren aboskopuso. Ja, ik gwentieren anders. Want de man aan de oma die kisa taak die abba verantwoord toe. Doordat de verlaagde standaard dan eigenlijk dat de leerjuw tak die dibri de amoro bigi. Feanti fu uno, wel sapti de taki, amoro bigi feanti fu uno, di de wederom di de opnieuw geboren, ano di di brina vlees, want if une libidoro a santa ye, ano de duivel schuld, na vlees, a vlees no an onderwerping, dat want tak den bischoppen, apostelen, profeten, dem de ondro tiri fu a santa ye, de moes worden geleid door a santa ye, de no worden gebruik want door a santa ye, dem worden ook toegeleid door Asantaye, want dem abba gezindheid voor Achees, want heeft den abba gezindheid voor Achees, door handel oneerlijk, onrechtvaardig, door handel buiten Awani Fugado. Eigenlijk ding moest de medestander, maar de libiski fasi, dat de dena positie voor tegenstanders, want lebiwang, suma de libiski fasi, egoji de egi belang. Dus de mek de eigen zonen en dochters tot daar en niet verder. Dem saptak ego om eigen belang. En sma die ego die de eigen belang awani fugado de potawansi olangakba. Dus we si moet uit dat woord lobi wang dat die kado ab zonen en dochters en ze worden tegengehouden niet door de duivel maar door de wan die kisa tak die abba verantwoord toe want de verlaga standaard en doordat de verlaga standaard dat de mek de eigen zonen en dochters. Ja, toch, want een gemeente, een of een bisschop, een gemeente, een of een profeet, een of een apostel, zo den stelden schrift op, zo den gedragen. Maar sap die dat een gemeente naar Christus, Jezus Christus en de hoofd voor een gemeente. De verschillende bediening, lebiwang, den tisi, attack, de abba verantwoord toe, voor zorgen dat we groeien naar Jezus Christus toe, die de hoofd voor een gemeente. Maar nu de verlaagde standaard. En door een verlaagde standaard, dat we grogona a edeman voor a gemeente. Ja, zul ik fout zijn, a atide, a bischop, a apostel, a profeet. Dat je begrijpt dat ik dat normaal libi, dat je lekker naar die dibre doen. Dus begrijp en verstaan, lebiwang,
if bekering no vind presi, dat want tak verandering no vind presi, if de zonen en dochters fugado no opoknapu, de dienstknechten en dienstmaagden no de bereid, de no de bereid voor eigenlijk roko na verandering, want eigenlijk ding de den schuldige zijn nemeki unomalibi in uw bestemming, like zonen en dochters fugado. Bij Barrio Odi natuurlijk in de vrij voor reageer aan nummer na 86 21 17 2. God bless you, love you one. Mina is die WhatsApp. Te wantra lezi. In Jezus Christus' name. Amen.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Ozon 6-in-1 spray en why. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.
4: Jij moet het ook proberen.
5: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
6: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schunks Center and Schunks Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time. Because every worship experience deserves great sound. Visit Schunks Center and Schunks Music today.

0: Hallo, goeiedag. Dit is Elisa Kisaidoué en ook ik luister vanuit Nederland naar Radio Shalom 94.5.
1: Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear.